0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mark Bert. Er wordt steeds meer drugs via de post gestuurd, schrijft de Telegraaf. Vooral de invoer van marihuana is een plaag. Er werd dit jaar al zeker 2000 kilo onderschept, meer dan wat er de afgelopen 3 jaar bij elkaar opgeteld werd gevonden. En de meeste pakketten komen uit Canada en Amerika. In de Amerikaanse staat Washington zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor een natuurbrand. De gouverneur zegt

Er is nog niks bekend over de oorzaak van de ontploffing, zegt de veiligheidsregio. En de kassa rinkelt in de bioscopen door de nieuwe Spider-Man-film Brand New Day. Die bracht wereldwijd bijna $1 miljard in het laadje in het eerste weekend. En het is net geen record. De film gaat over Peter Parker. Die zoals gewoonlijk probeert de wereld te rennen als er weer iets fout gaat. Het weer nu van Weer Online. We gaan vannacht naar de 15 graden in de noorden en 20 in het zuiden. Overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws op Slam.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mark Bergt. Bij de boterparade in Amsterdam zijn flyers opgedoken en daarin wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdaden zouden hebben gepleegd, meldt de Parool. Een lokale politicus vindt dat er aangifte moet worden gedaan omdat er ook een logo van de gemeente op staat. Het lijkt erop dat steeds meer verdovende middelen via de post worden verstuurd. Er is in ieder geval meer onderschept, vooral marihuana, schrijft de Telegraaf. Het

geweest. De schokken werden ook gevoeld in de hoofdstad Caïro, zeker 130 kilometer verderop. Mensen die lagen te slapen moeten er wakker van zijn geworden, maar er zijn nog geen berichten over eventuele schade of gewonden. En hardrijders lopen een grotere kans om betrapt te worden, want vandaag begint de flitsmarathon. Bijna alle Europese landen doen mee. Wordt vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn. Denk aan provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. De actie duurt de hele week. Het weer nu van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. En er zijn maar een paar wolken aan de lucht. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws op Slam.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: David Guetta, Third Party en John Martin. Human.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Medusa en Rani. Silence.

0: smartspeaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mark Bergt. Groot alarm in de Amerikaanse staat Washington. Daar woeden meerdere bosbranden. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en honderden woningen zijn verwoest. De gouverneur heeft de noodtoestand uitgeroepen en hoopt op hulp van de landelijke overheid. Er is niks bekend over eventuele gewonden. De Amsterdamse politiek wil dat er aangifte wordt gedaan tegen de mensen die flyers hebben uitgedeeld op de botenparade. Daar staat in dat er Israëlische soldaten in de stad zijn die oorlogsmisdaden hebben gepleegd, meldt het Parool. En er staat ook een logo van de gemeente op, maar dat is nagemaakt. In het noordoosten van Egypte is een behoorlijk zware aardbeving geweest. Schokken werden ook gevoeld in de hoofdstad Cairo, pak een beet 100 kilometer verderop. Mensen die lagen te slapen zijn er vrijwel zeker wakker van geworden. Er zijn nog geen berichten over eventuele schade of gewonden. En Australië is in de ban van een rechtszaak tegen een beroemde DJ. Een van de bekendste stemmen op de radio in de ochtend, Alan Jones. Hij zou zeker 7 jongens en mannen hebben misbruikt. Al ontkent hij dat zelf in alle toonaarden. Bij de rechtbank staat het vol met journalisten. Het weer nu van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken aan de lucht. En in de avond in het zuidoosten kans op een bui. En

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de Amerikaanse staat Washington is het alle hens aan dek door bosbranden. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en honderden gebouwen zijn verwoest. De gouverneur heeft een noodtoestand uitgeroepen en hoopt op hulp van de landelijke overheid. Washington ligt in het oosten van de VS bij Canada. In Gelderland is een heftig verkeersongeluk geweest op de A50. De bestuurder zou de macht over het stuur hebben verloren en sloeg over de kop. Er zaten 5 mensen in de auto en die zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. 2 volwassenen en 3 kinderen. Het is niet duidelijk hoe het met ze is. Mensen die vanmorgen met de trein willen, moeten in het zuiden van de Randstad iets anders verzinnen. De bovenleiding is kapot. Er rijden minder treinen en er vallen ook treinen uit. Intercities tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Na de spits moet alles weer normaal rijden. En hardrijders hebben nu een nog grotere kans om betrapt te worden, want vandaag begint de flitsmarathon. Bijna alle Europese landen doen mee. Er wordt vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn, zoals provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. De actie duurt de hele week. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken aan de lucht. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Jeroen, een hele goede morgen. De wegen af met flitsmars. Er meldt al 1 vertraging op de A16 Breda Rotterdam. Tussen Schavendeel en Dordrecht Centrum. Een minuut of 10, 1 kilometer file wordt waarschijnlijk veroorzaakt door werkzaamheden. Is zomaar een gokje hoor. En 1 flitser gezien op de A12 Maarn richting Utrecht bij Driebergen Rijsenburg. Een flitser bij hectometerpaal 75.0.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Dit programma wordt mede mogelijk.

0: Rihanna, Only Girl in the World bij Slam.
1: Marijn Oosterveen.
0: Goedemorgen, het is 9 minuten over 6 bijna. Het is vandaag maandag 3 augustus. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. Ik had zelf vooral een heel rustig weekend. Ik ben bij de nieuwe Spider-Man film geweest onder andere. En nou ja, het is een Spider-Man film. Dat is alles wat ik erover kan zeggen. Ik vond hem aan de lange kant. Op een gegeven moment vond ik het niet meer leuk. En het was een beetje onduidelijk of zo. Ik zou het verhaal niet helemaal kunnen navertellen wat ik nou gezien heb. Maar komt dat zien, want het is wel een van de grootste filmproducties hier die dit jaar is uitgekomen of nog uit gaat komen. We hebben natuurlijk Odyssey gehad. Wat dat betreft is het een heel mooi en goed filmjaar. Wij hebben dit weekend ook een... dat is ook wel bijzonder, zou ik willen zeggen. Bijzonder leuk wel. We hebben dit weekend een gedumpt nestje kittens tijdelijk in huis genomen. Dus ik heb 4 boze, blazende kittens thuis zitten. Die ik samen met mijn vriendin een beetje probeer te socializen. En ik kan het eigenlijk iedereen nu al aanraden, want mijn schoonouders zijn allergisch voor katten. Dus die hebben aangegeven niet meer bij ons thuis langs te willen komen. Dus dat is een goede tip voor als je geen zin hebt in je schoonouders, haal katten in huis. Een hele goede morgen, Slam. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden, maar een paar wolkjes aan de lucht.
2: Dit is Slam. Tell me a story.

Mark Morrison, Return of the Mac. Huis in de pauze toppen. Track die ook veelvoudig tussen 12 en 2 voorbij komt in die lekkerste lunchpauze van Nederland. Ik zie ook vandaag weer een heerlijke huis in de pauze mist klaarstaan. Straks om 12 uur. Dit is nu. Ik kijk in mijn glazen bol, voorspel deze ochtend geen ochtendspits. Wederom. Door die zomervakantie. Files die er wel staan worden veroorzaakt door recreatieverkeer of door werkzaamheden. Er staan echt... Er wordt aan de weg gewerkt, je wordt er bang van. In Zeeland zie ik onder andere tussen Rotterdam en Den Haag. Bij Amsterdam uiteraard. Heerenveen wordt aan de weg gewerkt. Als je over even die snelwegen moet, dan moet je wat extra reistijd incalculeren. Elders zou het lekker door moeten rijden deze ochtend. Op dit moment ook nog geen enkele vertraging. Nee, dus dat is lekker. Bijzonder nieuws uit Florence, Italië. In een oud klooster daar is een bijzonder recept opgedoken. En dat recept lijkt opvallend veel op de voorloper van Coca-Cola. Een monnik van een klooster vond tijdens het opruimen van het archief een reclamefolder uit het midden van de 19e eeuw ongeveer voor een zogenaamd geneeskrachtig wijnelixer. En wat opviel, dat recept bevatte cola-noten en coca-bladeren. Dat zijn eigenlijk precies de ingrediënten die de Amerikaanse apotheker John Pemberton tientallen jaren later gebruikte voor zijn French Wine Coca. Dat is de drank waar waarschijnlijk Coca-Cola ooit uit is ontstaan. Toen alcohol op een gegeven moment in Atlanta verboden werd, heeft hij de wijn uit dat goedje weggehaald. Heeft hij dat vervangen door bruiswater. En zo ontstond eigenlijk Coca-Cola. En het blijkt nu dus dat in dit klooster in Florence eigenlijk een soortgelijk drankje werd geschonken. Het drankje wat geschonken werd, was niet zomaar een drankje. Het was een soort wondermiddel. Tegen onder meer vermoeidheid, hoofdpijn en ouderdomsklachten. Die monniken waren niet de eerste die hun cola-drankje op de markt brachten als zijnde... Wat noem je dat, medicijn? Ook die Pemberton, die apotheker die dus ooit cola bedacht heeft... die heeft ooit zijn drankje op de markt gebracht als medicijn. Grappig om nu te bedenken dat we dat eigenlijk gewoon voor de lekker drinken. Dat het eigenlijk geen medicijn meer is. En niemand kan echt met zekerheid zeggen of Coca-Cola nou echt gebaseerd is... op dat recept uit het Florentijnse klooster. Dat is niet bewezen. En de monniken kunnen dat ook niet bewijzen. Maar de vondst laat wel zien dat recepten met cola en coca-bladeren... al lang bestonden voordat die Amerikaanse apotheker Pemberton... zijn Coca-Colaatje ontwikkelde. En het was wel allemaal cola met suiker. Ik drink tegenwoordig eigenlijk alleen maar cola zero. Dat is gezonder, hè? Kijk, de Mac, dat is hartstikke ongezond. Totdat je er een cola zero bij bestelt, dan is het prima te doen. Mijn mening. Maar je hoort het dus allereerst op Slam. Coca-Cola is dus veel ouder dan dat we eigenlijk dachten. En werd vroeger ook geschonken in een klooster in Florence. Pak je dan toch weer even mee op de vroege morgen. Martin Garrix, Jack Stoltjes, zo komt eraan. En dit is de nieuwste Jamie Jones. Heet State of Mind.

Martin Garrix, Jack Studio Show bij Slam in de vroege morgen. Zometeen ga je het horen. De grootste van de eeuw. Dit gaat maar één keer deze eeuw gebeuren. Jij kan erbij zijn, maar je moet je wel voorbereiden. Hoe, wie, wat, waar. Je hoort het zometeen. Dan ook Jonas Blue komt eraan met Edge of Desire.

0: gefeliciteerd. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: tijdelijk retour.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor. 1 plus 2 gratis. En de Mega Meevaller van de Week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Een hele goedemorgen, Slam. Het is 1 minuut voor half 7. Het weerbericht krijg je van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken aan de lucht. Vanavond in het zuidoosten kans op een bui. Elders blijft het droog. Dan de wegen af met flitsmarsten en daar kunnen we kort over zijn. Geen enkele vertraging gespot, wel een aantal flitsers. De flitsmarathon is inmiddels ook begonnen. Een flitser op de A2 Weert richting Echt bij Weert 202.0. De A12 Maarden richting Utrecht bij Driebergen Rijsenburg 75.0. En op de A27 Hilversum richting Almere. Een flitser bij Almere. Die vind je bij hectometerpaal 114.8. En dan... tijd voor het laatste nieuws. Jeroen Hazewinkel, een hele goede morgen.
6: Goedemorgen.
5: Hoi.
6: Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden geen intercity's. De bovenleiding is kapot en het duurt zeker tot na de spits voordat die is gerepareerd. Door de hitte wordt op veel plekken vandaag het vuilnis eerder opgehaald en moeten de bakken dus nu al aan de straat staan. Onder andere in Groningen en Brabant. De vuilnisophalers hoeven dan niet op het heetst van de dag te werken. En drugsmokkel gaat steeds vaker via de post. Dit jaar zijn er nu al 3 keer zoveel drugspakketjes onderschept als heel vorig jaar. Vooral wiet wordt via de post verstuurd, meldt de Telegraaf. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
5: Dankjewel Jeroen en tot zometeen. Ja, woensdag 12 augustus om 16 minuten over 7.
7: Marijn Oosterveen.
5: In de avond, zet dat vast in je agenda. Waarom, hoe, wie, wat, waar. Je hoort het zometeen ook. Muziek van Taylor Swift naar Janice Blue en Malieu.

Taylor Swift. Ik vind dan die versie met die geit toch leuker. Die ken je waarschijnlijk ook wel. Maar dit blijkt dan het origineel te zijn of zo van Taylor Swift. Ik ben er geen fan van. Een hele goede morgen, Slam. Het is 6 minuten over 6:30. Ik hoop dat je goed gaat. Ik hoop dat je pen en papier bij de hand hebt. Nou, tegenwoordig doen we dat ook digitaal, trouwens. Dus je kan het opschrijven, maar ik zou het vooral even in je agenda zetten. Want er staat wat bijzonders te gebeuren. Woensdag 12 augustus om 6:16 s'avonds. Dan krijgen wij een bijzondere zonsverduistering te zien. Het wordt de grootste gedeeltelijke zonsverduistering die we deze eeuw kunnen zien. Dus voor de komende 75 jaar, dus zolang als ik leef, ga ik geen betere of grotere zonsverduistering kunnen zien als degene die volgende week woensdag om 6:16 staat te gebeuren. Op ongeveer 11:08 s'avonds is het hoogtepunt van deze zonsverduistering, waarbij ongeveer 88% van de zon wordt afgedekt. 88% is uitzonderlijk veel. Rond 9:00 is de zon weer helemaal vrij te zien. En je moet daarvoor, als je het wil zien, naar het noordwesten kijken. Wil je de totale zonsverduistering meemaken, want ook dat is echt enorm uniek, dan moet je afreizen naar delen van Spanje, Portugal of IJsland, want daar verdwijnt de zon voor korte tijd volledig achter de maan. Maar in Nederland slechts 88%, maar dat is dus wel de grootste die wij deze eeuw gaan zien met z'n allen. Dus het loont echt om daar toch even naar te gaan kijken. Op woensdag 12 augustus op 6:16 s'avonds staat dit te gebeuren. Je mag nooit met je blote ogen naar een zonsverduistering kijken, want het is heel verraderlijk. Het is dan donkerder. Dus dan denk je, oh, ik kan daar naar kijken. Maar zonder speciale eclipsbril of zonder bescherming kijken naar een zonsverduistering kan echt permanente schade opleveren. Doe dat dus niet, wordt aangeraden. Je kan eclipsbrilletjes bestellen. Die kosten echt misschien 5 of 6 euro en dan worden ze thuis bezorgd. Doe dat als je ernaar gaat kijken. Ik heb ze vandaag ook besteld, want uiteraard wil ik dit zien. Dus dan ga ik ook zo'n gek 3D-eclipsbrilletje opzetten. Als je foto's wil maken van de zonsverduistering, dan heb je een zonnefilter voor je camera nodig. Want zonder filter kun je zowel je ogen als je camera beschadigen. Dus probeer dat ook niet. Zonnelens of een zonnefilter en speciale eclipsbrilletjes die voor enkele euro's online zijn te bestellen. Als jij die totale zonsverduistering mee wil maken. De grootste die we deze eeuw gaan tegenkomen. Volgende week woensdag, 6:16, 12 augustus. Bij zijn is meemaker de grootste gedeeltelijke zonsverduistering die we deze eeuw gaan zien in Nederland. Muziek van David Guetta, Aiken, Sexy Bitch komt eraan naar de nieuwste Criss Cross Amsterdam. En die heet My Oh My nu bij Slam.

0: Lost Frequencies, die ook niet voor gekke of voor kleine podia zijn handen omdraait. Ze stond die laatste te draaien op de parkeerplaats van een Lidl. Alleen maar voor Tomorrowland, als een soort aankondiging. Waar hij ook zijn eigen stage had dit jaar. En dat is hem gegund. De pers was ook lovend over alle optredens die Lost Frequencies heeft gegeven op Tomorrowland. Je hoorde hem zojuist op Slam. Sweet Disposition in de vroege morgen. Het wordt een warme dag vandaag. Temperaturen tussen de 28 en 36 graden. En daarom is het Nationaal Hitteplan vandaag weer actief in het hele land. Het RIVM adviseert onder meer voldoende water te drinken, het lichaam koel te houden, activiteiten voor 12 uur of na 6 uur te doen. En mocht je buiten werken op het dak of zo, weet je. Ik ben je moeder niet, maar vergeet je niet in te smeren, want het zou toch vervelend zijn als je je verbrandt. Ik geef dit ook altijd mee op warme dagen, omdat ik het toch belangrijk vind. Wat de maximale temperatuur mag zijn bij jou op kantoor. In de zomer is de ideale temperatuur op kantoor volgens de overheid 23 tot 26 graden. Bij temperaturen boven de 26 graden is er sprake van extra lichamelijke belasting en moet jouw leidinggevende nadenken over maatregelen om de temperatuur naar beneden te krijgen. Voor licht fysiek kantoorwerk geldt dan ook een maximum van 28 graden. Bij 28 graden is het te warm op kantoor en zou je in de basis je werk kunnen neerleggen. Het beste is om dat even te overleggen met een ondernemingsraad of iets dergelijks. Maar hou de thermometer erop bij, want zit jij in een slecht geïsoleerd kut kantoorpand waar het heel snel heel koud of heel warm wordt. En is het dus vandaag 28 graden of warmer bij jou op kantoor, dan mag je in de basis je werk gewoon neerleggen. Naar huis gaan en van het zonnetje gaan genieten. Je hoort het als allereerste bij Slam. 28 graden is de maximum voor licht fysiek kantoorwerk. Je kan alles terugvinden in de FNV Werkklimaat-app. Die rekent dan uit of er sprake is van een ongezonde situatie. En zodoende zou je dan mogelijk met advies van de FNV je werk mogen neerleggen. Dus mocht het warm worden op kantoor vandaag, de FNV Werkklimaat-app die gaat je dan heel erg helpen. Ik draai muziek van Tame & Cray en dit is de nieuwste H.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Marshmello en Kelsey Ballerini. Another

Tate McRae Greedy bij Slam in de vroege morgen. Zometeen een nieuwe episode van de Slam Ochtendshow. Je maakt kans op exclusieve Slam goodies. Jij mag een Slam goodie pakken uit de Slam prijzenkast. Het enige wat je moet doen om kans te maken op exclusieve Slam goodies is goeiemorgen sturen. Goeiemorgen sturen in de app van Slam is kans maken op exclusieve Slam goodies in de Slam ochtendshow. Zometeen gaan we die prijs al weggeven. Jouw goeiemorgen is welkom in de app van Slam als jij kans wil maken op exclusieve Slam goodies. Ik noem een Slam buckethead. De house in de pauzekousen noem ik. Ik noem de Slam fanny pack die ontzettend handig is voor festivals. Al deze prijzen zijn niet te koop, alleen maar te winnen bij Slam. En je maakt kans als je nu een goeiemorgen stuurt in de app van Slam. We draaien muziek van Bebe Rexha.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De treinen tussen Utrecht, Rotterdam en Den Haag komen weer op gang. Het repareren van een kapotte bovenleiding duurde langer dan verwacht en aan het begin van de spits reden er geen intercities, maar alles zou nu weer terug naar normaal moeten gaan op het spoor. Het stroomnet moet nodig worden uitgebreid, maar door steeds meer bezwaren van omwonenden schiet dat niet op, schrijft Trouw. Volgens netbeheerder Tennet zitten mensen niet te wachten op nieuwe hoogspanningsmasten in de buurt. Ze maken 2 keer zo vaak als vroeger bezwaar. In de staat Washington, in het noordwesten van Amerika, zijn enorme bosbranden. Die hebben honderden gebouwen verwoest en tienduizenden mensen moesten hun huis uit. Alle seinen staan op rood. Zo geldt een noodtoestand en is het hoogste dreigingsniveau afgekondigd. En de huisarts komt bijna nooit meer aan huis. Nu.nl heeft uitgerekend hoe vaak ze nog op visite gaan en dat is in 15 jaar gehalveerd. Per 100 patiënten nu gemiddeld 10 keer per jaar. De artsen vinden het jammer, want thuis zie je veel meer van iemands leven en problemen. Maar er is gewoon te weinig tijd. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en erg warme dag. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken. Vanavond is er vooral in het zuidoosten een toenemende kans op een onweersbui. Dit was het nieuws op Slam.
8: Een hele goede morgen. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Er staan geen vertragingen, wel 7 controles op snelheid. Op de A7, Weert richting Echt bij Weert, de flitser bij 202.2. De A9 ook maar richting Haarlem bij Heemskerk, 56.7. A12 Maarne richting Utrecht, Driebergen-Rijzenburg, 75.0. A12 Gouden richting Utrecht bij Woerden, 44.3. A22 Beverwijk richting Velsen bij hectometerpaal 14.7. A27 Hilversum richting Almere bij Almere 114.8. En de laatste op de A58 Vlissingen richting Goes bij Sierarendskerken 161.5.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Ochtend 6:02, jouw kans om wat uit te zoeken uit de Slam prijzenkast. WhatsApp even een goeiemorgen. En mag je eigen merchandise uitzoeken na David Guetta.

0: Sjoerdasje, wij zijn Anno en Marijn tot 10 uur. Een nieuwe week is hier, Slam Ochtendshow met Nio, Frankie Rizzardo. Als het maar eindigt op een O, dan draaien wij het in ieder geval. En dan zijn we weer los voor de maandag. Heb je een leuk weekend gehad, Marijn?
1: Ik heb een leuk, maar rustig weekend gehad.
0: Ik ben nog dankzij jou naar de film gegaan. Ja. Tenminste, nou, ik had wel zelf een ticket gekocht hoor, maar jij stuurde nog even een code door. En dan kon ik met wat korting popcorn halen.
1: Nou ja, ja, het is 10%. Ik ben een Pathé supermember. Dus ik kan inderdaad met 10%... dat is eigenlijk nog niks. Hè? Want dan in plaats van 19 euro voor twee flesjes cola en een popcorn betaal je 17 euro.
0: Dus het was, ja, het was duur. Ja. Maar ik scande jouw code, jouw pas. En toen was ik de miljoenste klant.
1: Dat meen je niet.
0: En er kwam vuurwerk en ik heb een check gekregen.
1: Je hebt 1 miljoen euro gewonnen.
0: En ik heb een massage gehad na de hand. En ja, ik heb nu ook aandelen gekregen in Pathé. Geweldig, man. Fijn dat je jouw pas had uitgeleend aan mij. Ik heb gisteren The Odyssey dan eindelijk gezien.
1: Oh, ja.
0: Op 70 mm IMAX, waar iedereen zo druk over hoort doen. En nou, het is wel een ervaring. Ja, je zit er wel helemaal in. Zo'n IMAX-zaal is überhaupt wel vet, hè? Dat wil ik thuis ook wel, ja. Ik heb het nu wel...
1: Je hebt wel thuis een IMAX-zaal.
0: Nou, wat jij ook hebt. Je hebt zo'n beamer op je slaapkamer.
1: Ja, maar dat is geen IMAX.
0: Oh, oké. Okay. Dat is weer heel veel herrie maakt ook. Ja, nee, dat je elkaar niet meer verstaat.
1: Het is gewoon 80 euro van AliExpress.
0: Maar, oh, oké. Ja. Nee, ik vond dit... jeetje, man. Ja, wat een ervaring. We kwamen wel echt na 3,5 uur, is het ongeveer... Daar kom je wel een beetje puffend naar buiten. Van jeetje, wat heb ik net meegemaakt? Je gaat dus helemaal op reis mee eigenlijk met... Ja, hoe moet ik het uitleggen? Moet ik nu al die Griekse termen gaan noemen? Vraag maar alsjeblieft niks, maar het is wel een hele reis die je maakt.
1: Snapte je de film?
0: Ja, ik vind hem goed te doen.
1: Okay.
0: Ik heb vaker bij die Christopher Nolan films... Hij houdt van tijd husselen. Zag je ook bij Inception dat je ineens... Of bij Tenet, was ook zo'n film van hem. Ja, dat was af en toe echt lastig.
1: Ja.
0: Flinke pittige kost, maar... Dit was goed te doen, vond ik echt. Ja. En het is fucking vet. Ook dat het bijna allemaal echt is gedaan. Dat je bijna geen CGI hebt. Ja. Er zit een scène in. Dat is echt krankzinnig. Dat zei die Matt Damon, die hoofdacteur ook. Dat ze dan op een strand staan. En dat moet Hades voorstellen. De hel, als het ware. De Griekse hel. En dan komen er dus op een gegeven moment... Ja, spoiler. Maar dan komen er allemaal mannen... uit die oude manschappen. Die komen uit dat zand omhoog. Maar dat zijn echte acteurs die met snorkels onder het zand hebben liggen gelegen. En die komen dan ineens naar boven. Hij zei ook in een interview van... Nou, dat is een van de allerraarste en vetste dingen die ik ooit als mens gezien heb. Dat er gewoon 100 tot 1000 mannen uit het zand omhoog komen. Ja, dat zitten echt dingen in. Ik kon niet geloven. Ik kon niet geloven wat ik gezien heb. Dus ja, dikke aanrader. The Odyssey. En nou, pak hem dan mee in de grootst mogelijke zaal. Dat is toch wel echt het allervetst. Dan gaan we met een nieuwe ochtendshow en een eerste luisteraar.
2: Anno en Marijn achter de microfoon. Maar wie is dan die andere persoon?
0: Oh, onze nieuwe Solar Spotter hebben we ook nog. Kevin, de rapper, werd op Solar Weekend gespot... terwijl hij innig stond te knuffelen met Monica Geuze. De speculaties over een mogelijke romance tussen die twee lijken dus terecht. Hey Kevin, dat lijkt me niet de makkelijkste meid om mee naar huis te nemen.
3: Ja, voor mijn moeder was het ook wel even heftig. Van ja, wat gaat mijn zoon nu doen?
0: Ja, dat snap ik wel. Ja, Kevin dus gespot met de enige echte Monica.
2: En natuurlijk hebben wij...
0: Ah, daar is hij.
2: Stel jezelf even voor, zeg het maar.
4: Ja, ik ben Robert, ik kom uit Drenthe en ik ben 24 jaar oud.
0: Oké. Hey Robert, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat heb jij dit weekend uitgesproken, vriend?
4: Niet zoveel. Een stukje gereden.
0: Een stukje gereden?
1: Op een paard of op een motor of op een,
4: Op de crossmotor.
0: Ja, gaaf. Ben je ook bij de Zwarte Cross geweest ermee?
4: Nee, dat niet.
0: Maar is die er wel klaar voor? Zou jij nu als het ware mee kunnen doen?
4: Moet ik nog een beetje trainen. Moet ik nog een beetje oefenen.
1: En hebben we het dan over een Kawasaki of over je mama, je Hamiha?
4: Nee, een Honda.
1: Een Honda,
0: Jij hebt allemaal Dragon Ball Z-termen. Kamehameha.
1: Nee, Kawasaki is echt...
0: dat geloof ik.
1: Yamaha. Oké, een Honda. Leuk, ja. Japans, allemaal lekker betrouwbaar. Ja, ik weet niet of dat bij motoren ook zo is. Op Japans zal wel Aziatisch zijn. Maar...
4: Hij stelt me nooit teleur.
1: Nee.
0: Mooi man. En heb je dit weekend, deze zomer nog wat op de planning? Ga je bijvoorbeeld op vakantie?
4: Nee, ik ben net terug van vakantie ik ben vandaag weer begonnen met werk.
0: Oh, kijk aan joh. En waar ben je geweest?
4: Frankrijk.
0: Oh, dat is nog spannend geweest, of niet? Heb je nog een bosbrand meegemaakt?
4: Nee. Die hebben we ontweken.
0: Oh, knap gedaan. Maar het was wel bloedheet, denk ik, of niet?
4: Ja, 35 graden.
0: Ja, jeetje. Vandaag worden we hier in Nederland ook niet gespaard, trouwens. Wat doe je? Waar ga je vandaag weer aan het werk?
4: Ik zit op de vrachtwagen. Ik ben onderweg naar Den Helder.
0: Alright. Oh, dat is wel even een lekker stukje karren dan voor jou in ieder geval.
4: Ja. Zeker, vind ik niet erg.
0: Dat gaan we je belonen. In ieder geval dat je zo vroeg al naar de ochtendshow luistert ook. En dat je überhaupt naar de ochtendshow luistert. Hey, wil jij wat uitzoeken uit onze prijzenkast? De bucket hat, de house in de pauzekousen of de fanny pack?
4: Doe mij maar de kousen.
0: Ja, de house in de pauzekousen.
4: Ja.
0: Nou, mooi. Stuur me die op. Welke maat heb je?
4: 45.
0: 5 of Josh? Nou, dit komt eraan.
4: Hé, hey, dankjewel.
0: Hoi. Nou, die heb ik ook in die film gezien, ja. Er zat zo'n gigantische cycloop in, de Odyssey. Ja, dat was deze guy dus.

0: getal onder de 1000.
1: Hey, goedemorgen Nederland met Jay, nummertje 84.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 78
0: euro.
2: Zo, er zit weer een eurotje in dankzij jou, Jay, maar het was niet het goede getal.
1: Helaas, dank jullie wel.
2: Toch een mooie maandag.
1: Hey, jullie ook.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: David Guetta, Third Party en John Martin. Human.

0: driver niet. Dit is echt de ochtendshow met de meeste muziek. Anu en Marijn hier tot 10 uur of een bag. En daarvoor die beuker, hè? Wauw, was het te vroeg voor die? Ik denk het niet. Dimitri Vegas en Turn the Tide is de Mixmarathon Track of the Week. En ga je de hele week dus extra vaak horen. Ik dacht eerst, we doen hem niet in de ochtend. Maar we konden onszelf niet bedwingen en hij viel lekker, hè? Het is bijna 7:30, zometeen ga je hem horen. Wat is de allerbeste openingszin ter wereld? Ik heb het idee dat we hier niet genoeg aandacht aan schenken momenteel, jongens. Besef even wat eraan komt, hè. Zal ik het even zo doen? Hier, misschien is de aandacht dan hoger. De beste openingszin ter wereld. Je hoort hem zometeen in de Slam Ochtendshow.
1: Zo, ik ben zeker benieuwd. Yes.
0: En meer clubmuziek. Silva Bumpa komt eraan.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Deze week wordt er extra veel geflitst tijdens de Flitsmarathon. Met Flitsmeister ga je goed voorbereid op weg. De app start automatisch op en je krijgt alle waarschuwingen op je telefoon... en via Apple CarPlay of Android Auto. Flitsmeister.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken... en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Luister vrijdag naar de Slam Mix Marathon... en maak kans op een Flitsmeister dot.
17: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido... en schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
18: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
0: En door de goede vrienden van Weer Online. Wat staat ons vandaag allemaal te wachten? Nou, het wordt een zonnige en erg tropische dag. Temperaturen die kunnen omhoog schieten tot wel 35 graden. Er zijn een paar wolken, vanavond vooral in het zuidoosten. Een toenemende kans op onweer en regen, hoop ik. Dan naar de weg toe. Flitsmeister met de grote files. Het is er maar eentje. A22 Beverwijk, daar een 30 minuten. De oprit is afgesloten. 3 kilometer. Flitsers op de A1, Stroe-Apeldoorn bij 67,2. A2 Weert-Echt bij 202. A9 Heemskerk-Haarlem 56,7. A12 Driebergen-Rijsenburg richting Utrecht bij knooppunt 75. A12 Woerden-Utrecht 44.3. A22 Velsen-Zuid-Beverwijk 9.3. Rij op de A27, let dan extra op bij Almere. Hectometerpaal 114.8. En als laatste de A58 bij Seer-Arendskerken. Richting Goes bij 161.5. Dan het laatste nieuws nog eventjes. ANP. Jeroen in een half minuutje met die headlines.
3: Goedemorgen.
0: Morning.
3: Het schiet niet op met de broodnodige uitbreiding van het stroomnet, meldt Trouw. Netbeheerder Tennet wil wel, maar stuit steeds vaker op bezwaar van omwonenden. En dus kunnen nieuwe hoogspanningsmasten niet worden gebouwd. Drugsmokkel gaat steeds vaker via de post. Dit jaar zijn al evenveel drugspakketjes onderschept als de drie afgelopen jaar bij elkaar, meldt de Telegraaf. De smokkel via havens wordt juist minder. En in heel Europa begint vandaag een flitsmarathon om hardrijders te pakken. Er wordt vooral geflitst op plekken waar vaak ongelukken zijn, zoals provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. Het duurt de hele week. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Het duurt nu echt niet lang meer. Wat is toch de meest succesvolle openingszin? Je hoort hem zo meteen in de Slam Ochtendshow. Wel fijn dat we dat op maandag mededelen en niet gewoon net voor het weekend gedaan hebben. Maar goed.
4: Anul en Marijn.
0: Beter iets dan niets. Daar ben je in ieder geval klaar voor komend weekend. De Ochtendshow, Silva Bampa. Dit is On Tonight. Hey.

0: Dit is die lange versie die je nergens anders hoort. Nee, dit is een weddenschap die ik gewonnen heb nu. En volgens mij krijg ik een kratje pils.
1: Oh, wat dan?
0: Onze grote muziekman bij Slam, die zei... jij draait vast niet Ben de Ruiter met druppels hier achteraan. Nou, jawel hoor. Dit is de Nederlandse Ben de Ruiter, bekend van Ben en Ruurt. Van ook Het is Zomer. Misschien heb je dat wel eens voorbij horen.
1: Ja.
0: En hij heeft dus een liedje gemaakt op die Tell Me Why van Supermode. En dan heet het Druppels op je hoofd.
1: Onverstaanbaar eigenlijk.
0: Ja, maar hij haalt het wel. Druppels op je hoofd.
1: Iedereen haalt het als je zo'n kopstemmetje opzet.
0: Ja, falsetto noemen ze dat. Maar in mijn geval is het vooral vals en weinig setto, kan ik je vertellen. Het is 7:50. Dit is die Slam Ochtendshow. Anouk en Marijn bij je. Good morning. Avicii. Ik zie ook Bruno Mars. Nou, waar halen we ze allemaal vandaan, hé? Kosten nog moeite gespaard op maandagmorgen. Je gaat ze allemaal krijgen. En nou, alvast helemaal ready voor komend weekend. Want wij gaan jou de beste openingszin aller tijden mededelen.
1: Ja. En waaruit blijkt dat? Nou, dat blijkt uit de ervaringen van een flirtcoach... Jean Smith.
0: Uit Volendam?
1: Nee. Het is een. Oh ja, het lijkt op Jan Smit. Wat grappig eigenlijk.
0: Jean Smith?
1: Nee, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Nee, het is een. Volgens mij een Amerikaan. En die is expert op het gebied van flirten. Die zegt eigenlijk: wil je iemand versieren? Dan moet je het jezelf vooral niet te moeilijk maken. Ingestudeerde openingszinnen als: ken ik jou niet ergens van? Overdreven complimenten. Of deed het pijn toen je uit de hemel viel? Dat soort shit.
0: Nee, ik kan niet meer, man.
1: Dat werkt allemaal niet. Mensen houden niet van opdringerigheid, zegt hij. Maar bijna iedereen staat open voor een gezellig praatje. Hij zegt, je moet eigenlijk 3 dingen doen. Een product, een ding wat in de nabije omgeving is. Daar moet je oogcontact over maken, ontspannen en een open houding hebben. En daarover een gesprek beginnen.
0: Hmm.
1: Dus bijvoorbeeld, in de supermarkt, heb jij die appel al eens geprobeerd? Of in een café, is die cocktail die je drinkt, is die lekker? Of heb jij ooit een glaasje... Of de Tourgogne en Chardonnay gehad. Als je het op een product betrekt en een open houding aanneemt.
0: Maar dan zegt ze niet, ben jij in de leer bij Jean Smith? Dan weet ze hem niet aan te wijzen.
1: Dat weten de mensen nu wel. Maar die Jean Smith zegt, je moet oogcontact maken, ontspannen en gesprekken beginnen met een product of ding dat in de buurt zit. Hij gaf als voorbeeld dus inderdaad die supermarkt.
0: Ach, die appelsoorten gaat noemen, ja. Van, hey, ben jij meer Pink Lady of ben jij meer Jonagold?
1: Nee, ja, maar dat is alweer zo'n specifieke vergelijkingsvraag.
0: Oh ja, okay.
1: Hij heeft ooit een grote soort boek geschreven. Dat heet How to Buy Apples and Get a Date.
0: Dat gaat ook over die appels.
1: Nou ja, daarin adviseert hij dus om een gesprek te openen met een simpele vraag. Zoals, heb jij ooit die appel geprobeerd?
0: Oh, op die manier, ja.
1: Maar je kan er natuurlijk ook iets anders aanpakken. Je moet het natuurlijk wel een beetje zoelerig brengen. Dus ja, kijk, als je bij die appel staat, zeg je, goh, ja, ik... Ik ben op zoek naar een lekker zoete appel. Misschien heb jij een idee. Heb jij ooit een van deze appels geprobeerd?
0: Sorry, die hele appeltheorie laat me echt koud.
1: Als je dat met een open houding... Ik zou dat hartstikke leuk vinden. Als er iemand naar mij toe komt in de supermarkt...
0: En die begint over die appels.
1: En die vraagt gewoon iets aan je.
0: Oh,
1: dat is
0: okay.
1: Toch leuk? Gewoon het is een soort praatje. Het hoeft niet gelijk versieren te zijn. Maar dat is wel, weet je, het kan het begin zijn van iets moois.
0: Weet je waar de Maicena staat? Dan ben jij al helemaal... Dan sta jij al helemaal aan.
1: Ja, maar vind ik anders. Als iemand dat tegen mij zegt, zou ik zeggen... Ik werk hier niet.
0: Maar
1: dus gewoon
0: even
1: weten, hè? Maar Maicena vind ik zo specifiek. Vaak zou je oprecht niet kunnen vertellen waar de Maicena staat.
0: Hmm.
1: Verkopen ze dat überhaupt bij de Lidl?
0: Ja, denk het wel.
1: Ja.
0: Hebben we het nu daarover? Als je kijkt, zo gaat dat. Zo makkelijk een praatje maken. Ja, dat is wel mooi om te zien, ja. Maar dus echt de traditionele openingszin die verdwijnt.
1: Dat afgeraden om te gebruiken.
0: Ja, dat gewoon helemaal niet doen.
1: Niemand zit daar toch op te wachten.
0: Nee, dat is wel waar. Maar wel leuke gehoord door de jaren heen.
1: Nee, maar we hebben ze allemaal ook een keer gehoord. Ik vind ze niet meer grappig. Ik kan er niet om lachen. Ben jij van het blad niet? Wat kan ik jou ook aftrekken?
0: Zo! Nee, ik had wel een gezelligere. Ben jij een spoorwegovergang?
1: Want je bent een lekker ding. Lekker ding. Ken ik allemaal. Als ik een vrouw was, zou ik nu weglopen.
0: Ja, goh. Ja, werken ze nog, jongens? Nee, helemaal niet meer. Nee, ik krijg ze in de app ook al binnen. Ja, dan rollen er eerst alweer binnen.
1: Ik denk dat er geen enkele is die ik nog nooit gehoord heb.
0: Nou, eentje die ik vroeger wel eens geprobeerd heb, die heeft 1 keer gewerkt, is... Dan ga je dus naar eigenlijk de vriendin toe van de meid die je zou willen hebben. En dan, dan ga je een beetje met haar chansen, juist. En dan merk je dat de ander, die kan wel jaloers worden. Van, hé, waarom komt die niet naar mij toe?
1: Ik vind dit gewoon meer manipulatief dan dat het een goede openingszin is.
0: Ja, dat is ook wel waar, ja. Ja, dat heb ik van Andrew Tate geleerd. Ook groot leermeester. Nee, dan zou ik het toch op de appels houden van Jean Smith. Nou, goeie tip, Marijn. We gaan gewoon een lekker praatje maken over dingen die in de buurt zijn. En dan moet het goed komen met je. De Slam Ochtendshow met nu.

0: Een hele goede maandagmorgen, Slam. Het is 8 voor 8. Topic, Fireboy, DML, Nico Santos. En daarvoor nog Avicii met een van zijn allergrootste. Dan wel niet zijn allergrootste Levels. Hier gedraaid in de ochtendshow met de nieuwe Joel Corry zo. Vandaag een belangrijke voetbaldag voor de fans. Er worden nogal wat wedstrijden geloot. Zowel de Conference League als de Europa League en wat Champions League wedstrijden worden uit de hoge hoed getrokken. Straks om 12 uur begint die loting. De wedstrijden van bijvoorbeeld PSV, Feyenoord en NEC voor de Champions League zijn op 18, 19, 25 en 26 augustus. Dit zijn dan nog, geloof ik, wat van die voorrondes. Maar het is moeilijk, man. Als je er even in verdiept ook. En als NEC dan weer verliest, dan mogen ze alsnog Europees voetbal spelen tot en met nou in ieder geval de winter. En dan kan er ze nog plaatsen voor een voorronde. In ieder geval, vandaag wordt een hoop duidelijk over het Europees voetbal wat naar Nederland gaat komen. Het is vandaag ook dag van de watermeloen. Nou, wat leuk.
1: Hallo, wat kost je een watermeloen?
2: Je mag niet met je fiets komen.
1: Oh, sorry.
0: Classic. Wat vieren we op de dag van de watermeloen dan? Nou, dan sta je er even extra bij stil en dan pak je er weer een lekker stukje. Hij bestaat voor 92% uit water. Officieel gezien is de groente en de fruit in één. Je kan de watermeloen compleet met schil en al eten. Ja, soms doe je dat per ongeluk en dan spuug je toch uit. Maar,
3: Nee, maar dat is wel uniek. Want dat kan eigenlijk, het kan met een kiwi zou het ook kunnen, zeg maar.
0: Allemaal die harige structuur.
3: Maar met een appel, bijvoorbeeld de kern van de appel.
0: Gaat het nou weer over appels?
3: Nee, maar dat eet je niet op. Met pitjes.
0: Nee, veel te hard, man.
3: En er zijn heel veel, weet je, de schil van een sinaasappel eet je ook niet op. Maar een watermeloen, ja, die zou je helemaal soldaat kunnen maken. Zonder dat ook maar iets overblijft van de watermeloen.
0: Overweeg het vandaag eens een keer en kom op de fiets dan binnen. Zo, hebben jullie ook watermeloen?
3: Hebben jullie ook watermeloen?
0: En wat is er nog meer vandaag? Ja, nieuwe Slam Sunsets natuurlijk in de line-up. Vanavond om 8 uur. Als de zon zakt, dan stijgt het tempo hier weer met de beste DJ-sets waarmee we elke lekkere zomerdag afsluiten. En vandaag is er wel weer eentje, hè, met 35 graden. Ik ga die sets hosten, dus je hoort mij ook om 8 uur vanavond met Jodo en vriend van de show Ilke Klein hier. Speciale zonsondergangssets van Ilke Klein en Jodo vanavond om 8 uur. Dat is vanavond en dit is nu nieuwe muziek.
4: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
5: Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.
4: Nieuw.
5: Warmer music. Joel Corry. Whisper.

Een paar minuten voor acht. De nieuwe Joel Corey heet Whisper. Het zou er vandaag bij Google wel over gaan bij het koffieapparaat, kan me voorstellen, op kantoor. Google had dit weekend even een nieuwe functie online geknald, maar die is dit weekend massaal misbruikt door mensen over de hele wereld. Daarom moest het meteen weer offline. Wat het is en wat mensen geflikt hebben, dat hoor je zo. En ook deze drie in de line-up.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Klagende omwonenden vertragen steeds vaker de uitbreiding van het stroomnet, meldt Trouw. Netbeheerder Tennet zegt dat er 2 keer zo vaak bezwaar wordt gemaakt als vroeger. Mensen willen geen nieuwe hoogspanningsmasten in de buurt en ook grondeigenaren werken niet mee. Drugsmokkel via de post is enorm toegenomen, schrijft de Telegraaf. Dit jaar zijn al evenveel drugspakketjes onderschept als de 3 afgelopen jaren bij elkaar. Vooral wiet wordt vaak met de post verstuurd. De smokkel via havens wordt juist minder. Een huisbezoek van de huisarts wordt zeldzaam. De artsen hebben te weinig tijd. Daardoor is het aantal visites in 15 jaar gehalveerd, meldt nu.nl. De artsen vinden het een nadeel, want bij de mensen thuis zie je veel beter de achtergrond van hun klachten, zeggen ze. En in Europa begint vandaag weer een flitsmarathon. De hele week wordt er extra gecontroleerd op hard rijden en niet alleen op de snelweg, maar ook op provinciale wegen, bergpassen en toeristische routes. BNR waarschuwt speciaal voor Zwitserland, want daar kan je nog een extra boete krijgen als je een app gebruikt zoals Flitsmeister. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en erg warme dag. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken. Vanavond is er vooral in het zuidoosten een toenemende kans op een onweersbui. Dit was het nieuws op Slam.
9: Dank je, dan staan er maar 2 files. De A8 springt eruit, West-Zaan en brug over de Zaan, een kwartier door een auto met pech. En het verkeer wordt omgeleid op de A9 bij Uitgeest en Beverwijk. Dat kost je zomaar een half uur extra. Die flitsmarathon, dus even kijken hoe we er in Nederland voor staan. A1, Stroe, Apeldoorn. Bekt bij de paal 67,2. Kijk ook uit op de A2, Weert richting Echt bij 202. A9, Heemskerk, Haarlem, 56,7. A12, Driebergen, Rijsenburg, Utrecht. Dat is hectometerpaal 75. En de A12, Woerden, Utrecht, bij 44,3. A22, Beverwijk, Velsen, bij 14,7. En de A27, Almere, bij 114,8. A27, Laren, Almere, bij 96,5. A28, Zeist, Utrecht, hectometerpaal 8. En de A58, tot slot, dat is Seer, Arendskerken, richting Goes, opgepast. Werkte met een paaltje 161,5. Binnen nu en een minuutje al terug bij al die dikke beats op Slam met David Guetta, Usher, Shakira en ook Calvin Harris.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
11: Profiteer nu van de seizoensopruiming bij Robert Knops in Geleen.
12: Kijk, daar
11: daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken.

0: al 60 jaar.
1: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond vanaf 8 uur.
4: Ja, we moeten het er zomaar even over hebben. De nieuwste functie van Google is na 1 weekend alweer op non-actief gezet, omdat wij mensen niet normaal konden doen ermee. Wat het was, dat hoor je zo hier in je Slam Ochtendshow.

0: Het was maar zo'n duo-concert van Chris Brown en Usher. Usher was dus ook een van de twee main acts die avond. En hij haalt dan traditiegetrouw een meisje uit het publiek. Die legde die op een bed neer. En dan ging hij eigenlijk een lapdance verzorgen voor die meid. Oh. En die meid gaat een beetje zo naar achter toe. En die begint al te liggen. Maar ineens komt zij weer naar voren toe. En begint zij Usher van haar af te duwen. En hij kijkt zo naar achter naar het publiek van... Gebeurt dit echt? Loop ik hier een blauwtje? En ja hoor, uiteindelijk heeft ze online ook nog een statement gemaakt... dat ze eigenlijk voor Chris Brown kwam. En dat Usher een leuke bekomstigheid was. Maar ze zegt ook online tegen alle haters die dus zeiden van... Oh, je bent ondankbaar, waarom zoende je hem niet en weet ik veel wat. Zegt ze, jullie wilden echt dat ik daarheen ging en hem meteen neukte. Hè? Die kletskousen zijn niets gewend. Dit is het spannendste wat jullie ooit in jullie kleine leventjes hadden kunnen meemaken. Met alle respect, fuck jullie, zegt ze tegen het hele stadion eigenlijk daar.
1: Nou, en terecht.
0: Ja, toch, je hoeft er niet te gaan liggen als zo'n artiest over je heen komt.
1: Ik snap het, het is natuurlijk een beetje een sexy show, maar ja... Dan vraagt een artiest je het podium op en dat je iets mag doen of doen. Maar dat je dan op een bed wordt neergelegd dat je een soort lapdance krijgt. Ja.
0: Is het niet. Nee, dat dat nog kan nu. Hè? Ja, het is wel wat. Over sexy shows gesproken. Nou, de Slam Ochtendshow uit je speakers met Shakira en Burna Boy. Zometeen.
2: De Slam Ochtendshow.
0: Update. Ja, en nu even een rapido rondje nieuws rond de wereld. In het eerste recept voor Coca-Cola blijkt dat dat misschien wel een Italiaanse uitvinding is geweest. Daar lijkt het nu op. Er is in een monnikeninstituut, ook wel een zogeheten klooster, een recept gevonden in Florence. En dat zou zomaar een drankje kunnen zijn dat opvallend veel lijkt op Coca-Cola. Het recept lag jarenlang verborgen en bevatte onder andere kruiden, specerijen en andere smaakmakers. Het drankje werd vroeger gemaakt door monniken dus en lijkt volgens de kenners op de cola die we nu kennen. Of de monniken echt eerder waren dan Coca-Cola blijft de vraag, maar het zorgt in ieder geval wel voor een mooie theorie. We spraken een van die Italiaanse monniken over de vondst van het originele cola-recept in hun klooster. Ja, oké. En hebben jullie ook zero? Oh. Juist, ja. Google heeft een nieuwe AI-functie in Google Earth alweer offline moeten halen. Nog geen dag nadat die was gelanceerd. Met de tool konden gebruikers beelden van echte plekken aanpassen. Handig voor bijvoorbeeld ontwerpers en onderzoekers. Maar mensen gebruikten het meteen om nepbeelden te maken van bijvoorbeeld natuurrampen, oorlogsschade en andere verzonnen situaties. Omdat Google Earth normaal gezien wordt als een betrouwbare bron van informatie, ontstond er al snel kritiek over de kans op misleiding. Google heeft de functie daarom tijdelijk teruggetrokken. Ja, toevallig keek ik gisteren even op Google Earth naar Urk. En dat was helemaal weggevaagd. Marijn, ja, was jij dat?
1: Kon niet laten.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, ik zag één flinke boom in Urk. Stond helemaal in de hens.
1: Ja, dat was de stamboom van Urk.
0: Is daar maar één stamboom?
1: Ja, nu dus niet meer.
0: En tot slot, een piloot is in Indonesië opgepakt nadat er in zijn koffer ruim 70.000 ecstasypillen werden gevonden. Volgens de Indonesische politie was de man net met een lijnvlucht vanuit Kuala Lumpur geland. Uit een urinetest bleek bovendien ook dat de piloot aan de meth zat en cocaïne had gesnoven. De piloot wordt verdacht van drugsmokkel en riskeert een zware gevangenisstraf. Kijk, wauw, nu snap ik wel dat we klappen voor de piloot na een landing.

0: Troost hier, ons paradepaardje. Swedish House Mafia. Licky Lee, happiness is so sad.
1: Ik hoor Fred Again, volgens mij.
0: Ja, die heeft er ook nog aan meegewerkt. Ja, het komt uit dezelfde sessie als deze. Ze hadden een avondje in de studio, toen hebben ze Turn the Lights On gemaakt. Turn on the Lights. En dus ook Happiness is so sad, die nu uit is. Het is 8:55. Je hebt slam aan. En dit is een tip die je leven echt stukken makkelijker gaat maken. Daar zijn wij normaal al wel van. Hè? Maar deze is wel echt heel goed. Hoe kan jij, als je er niet meer op zit te wachten, alle gasten zo uit huis krijgen na een etentje? Ja.
2: En hoe laat zou je eigenlijk moeten vertrekken na een etentje? Wat is de gebruikelijke tijd? Al dus een etiketten-expert in onderzoek.
0: Geweldig. Dat zometeen in de ochtendshow. En ook de Bauza staat klaar.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja, goed.
9: Dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
12: Ah, oh, nee.
11: Maak er een potje van.

0: mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Goedemorgen Slemmet, het is bijna 8:30. De zon die schijnt, het wordt snel warm. Rond de middag is het al 30 graden. Het wordt uiteindelijk 35. De zon die staat te knallen, dat is geen verrassing. Vanavond wordt het vochtiger en komt de kans op een onweersbui eraan. Vooral in het zuidoosten. Dan naar de weg, Flitsmeister met de grote files. Dat zijn er maar, dat is maar eentje eigenlijk. A8, Westzaan en Zaandijk West, 17 minuten. Voor de rest flitsers tijdens die flitsmarathon. Heel Europa flitst extra. Kijk uit, A1 Stroe-Apeldoorn, 67-2. A2 Weert Echt bij 202. A2L richting Echt bij 208,1. En de A9 Heemskerk-Haarlem, 56,7. A12 Driebergen-Rijsenburg richting Utrecht bij hectometerpaal 75. A12 Woerden-Utrecht, 44,3. A27 Almere bij 114,8. En de A27 Laren-Almere bij 96,5. A27 Dorst-Breda bij 7,4. A58 bij Seer-Arendskerken richting Goes, 161,5. En de A58 Ulvenhout-Breda bij hectometerpaal 57. Dan pakken we het laatste nieuws nog even mee. Daar is het ANP. Jeroen heeft de headlines in een half minuutje.
2: Goedemorgen.
1: Morning.
2: Er is goede hoop dat de benzineprijs verder daalt. President Trump kondigde aan dat Amerika Iran voorlopig niet aanvalt. Meteen daarna daalde de olieprijs met 5% en meestal volgt dan de prijs aan de pomp. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar minder pakketjes bezorgd. Dat komt onder meer door strengere regels voor pakjes van Aziatische webshops. Verder geven mensen online minder geld uit. En doorwerken na je pensioen wordt de norm, zegt het AD. In steeds meer cao's staan daar afspraken over. Nu al vraagt een kwart van de werkgevers aan 67-plussers om te blijven. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
1: Zometeen in de ochtendshow. Hoe kan je mensen het beste je huis uitmieteren als je wel klaar bent met dat etentje? En wat is dan een beetje acceptabele tijd om dat te doen? We hebben het antwoord.
3: Anul en Marijn.
1: De ochtendshow met de meeste en de beste beats. Voorbij je bammetje met Marshmallow Khalid. En dit is nu de Bauza.

0: kan me niet voorstellen dat er een leuker, beter programma is dan De Wereld Draait Door.
1: De Slam Ochtendshow.

0: Ik heb een spreuk. Stilte is het mooiste geluid. Ik vind het prima als het gewoon helemaal stil is.
1: Nou, dan ben je echt naar het verkeerde radiostation aan het luisteren. De beuker in bij Slam, Marshmallow, Silence. Maar zometeen Rihanna, Disturbia en Clooney met One Question.
2: Wat is dat voor spreuk? Het is eigenlijk helemaal geen spreuk.
1: Nee, daarom vind ik het zo'n leuk fragmentje. Het is een soort Jehovah-getuige, ja.
0: Ik heb een spreuk.
1: Ja, maar dat is helemaal geen spreuk. Wat is dit nou voor spreuk, man?
0: Stilte is het mooiste geluid.
2: Nou.
0: Ik vind het prima als het gewoon helemaal stil is.
2: Ja. Bij spreuk verwacht je echt een soort Harry Potter-achtige...
1: Allee homora. Ja. Vader Kadavra. Jij verwacht zoiets, ja. Hey, de Slam Ochtendshow, daar zijn we. Anul en Marijn met het verlossende antwoord. Hoe kan je nou op een normale manier gasten uit je huis krijgen, naar bijvoorbeeld een etentje? En wat is een beetje acceptabele tijd om dat te doen? Het zijn allemaal van die etiketten die niet helemaal uitgeschreven staan. Tot nu, hè?
2: Tot nu, want een Engelse krant heeft zich daarna gewaagd. Die heeft hun lezers gevraagd: wat vinden jullie een acceptabele tijd dat een etentje klaar mag zijn? En het gemiddelde daaruit kwam 11 uur. 11 uur 's avonds, 23 uur, dan is het feestje, het dinertje klaar. En dan is het tijd om naar huis te gaan. Opvallend was ook een grote groep mensen vond, zodra het toetje op was, was het ook gewoon tijd om te vertrekken.
1: Aha.
2: Ja, dus het toetje op tafel, lekker gesminkeld en daarna wegwezen. Opvallende discussie gaat over afwas in die krant. Veel mensen vinden dat gasten pas echt netjes vertrekken als ze hebben geholpen met opruimen of zelfs de vaat hebben gedaan.
1: Oh nee, dat vind ik echt helemaal niet nodig.
2: Anderen vinden juist dat dit de taak van de gastheer of gastvrouw is.
1: Zeker.
2: Ik er eigenlijk wel mee eens.
1: Ik word ook een beetje kriebelig hoor als mensen gaan helpen en het in de kastjes gaan zetten, want dan klopt het nooit.
2: Nee. Nee, en ik heb gewoon mijn eigen methode hoe iets in de vaatwasser moet.
1: Ja.
2: En dat wil ik gewoon lekker even zelf.
1: Gewoon een soort Tetris spelen bij mannen altijd met de vaatwasser.
2: En daarbij is het ook gewoon even lekker om af en toe gewoon even weg te lopen uit van de tafel. Hè?
1: Ja, nou jij hebt, ik heb bij jou gegeten, je hebt een aparte keuken. Ja. Jouw keuken is echt apart van de woonkamer. Ja, en mijn keuken is aangrenzend.
2: Ja, bij jou is dat moeilijk.
1: Dus ik kan niet weg.
2: Ik wel.
1: Ja, dat is heerlijk en dat heb je lang gedaan, kan ik je vertellen. Ja.
2: Een paar tips die de Britse krant geeft om aan te geven: het feest is voorbij. Ga naar huis. Want soms heb je van die mensen zitten, die blijven zitten. Het is al lang 11 uur geweest. Ja, wat ga je dan doen?
1: Ja, ja.
2: Begin de borden op te stapelen naar de keuken te brengen. Is een tip die de Britse krant heeft. Dat zou een soort teken moeten zijn van: jongens, ik ben aan het opruimen. Je kan zelf de suggestie of het voorstellen door te zeggen: zal ik nog iets inschenken? Of gaan we afronden? Wat zijn we van plan eigenlijk? Je kunt ook alvast in een extreem geval je pyjama aantrekken, schrijft deze Britse krant. En zij zeggen dat het ook acceptabel is en vaak goed werkt om te vragen wat mensen morgen gaan doen. Omdat dat vaak als een soort afrondende vraag komt.
1: Ja, precies. En wat doen jullie morgen eigenlijk?
2: Ga je morgen nog wat doen?
1: We hebben nog wat leuks voor de boeg het weekend. Weet je wat ook goed werkt? Dat doen ze in de kroeg natuurlijk ook. André Hazes aanzetten.
2: André Hazes
1: aanzetten. Het laatste rondje. Dat je dat ineens op de Sonos gooit.
2: Ja, en in sommige culturen bestaan er ook speciale signalen. Zo werd in Japan vroeger soms een kom rijst met groene thee aangeboden. Als subtiele hint dat het bezoek lang genoeg had geduurd en dat mensen naar huis kunnen.
1: Ik zou willen dat wij zoiets hadden, man. Dat je iets op tafel kon zetten en dat dan iedereen weet: oh, dit is het einde.
2: Maar Duitsland gaat nog een stapje verder. In Duitsland heb je een vrij directe uitspraak en is het dus eigenlijk geaccepteerd om gewoon te zeggen: je kunt nu gaan.
1: Oh, weet je wat die uitspraak is dan?
2: Dat
1: zou ik wel willen weten. Wat
2: ik
1: je dan
2: vrij vertaald naar Nederlands.
1: Dan ga ik dat gewoon in het Duits aan tafel. Ga ik dat over de tafel heen schreeuwen. En dan zijn ze zo weg.
2: Ik voel me.
1: Is het iets als. Zoiets?
2: Oh ja, even kijken. Ik voel me jetzt genoeg bezocht.
1: Ik voel me genoeg bezocht. Oké.
2: Okay.
1: Ja. Ik vind de kroegmethodes zijn tot nu toe mijn favoriet. André Hazes aangooien. Je kan de lampen natuurlijk verder zetten.
2: Lampen, ja. Of
1: zeg je,
2: verlichting duurt
1: zeg je Google, lamp op 100%. Lekker ongezellig. Of je blaast ineens gewoon de kaars uit.
2: Oh, dat werkt ook wel, ja.
1: Ja. Dan zijn ze zo weg. Het zijn goede tips, Marijn. Serieus. Ja, sommige een beetje schofterig. Maar die Duitse uitspraak nog één keer, die ga ik poelen.
2: Ik voel mich jetzt genoeg bezocht.
1: Dan kijk ze je even raar aan, maar zijn ze wel weg.

0: voor 9, Willy William, Trompetta. Die wij ooit nog een jerrycan vol benzine cadeau hebben gedaan, weet je nog? Dat was met ADE. Toen kwam die Fransman helemaal vanuit Parijs gereden. En toen was er net een benzinecrisis in Frankrijk. Toen dachten we, leuk cadeautje, we geven jou een jerrycan vol. Zou je nu niet meer mee aan moeten komen bij Fransmannen met al die bosbranden daar? Nee. Ik denk dat je met een jerrycan benzine die kant, of dat het een heel dom idee is. Trompetta hier gedraaid, best slim in de ochtend. Anu en Marijn hier. En ik probeer al de hele ochtend Julia te pakken te krijgen. Julia Maan van Slam. Want zij was erbij, alleen ja, ik kreeg helemaal geen contact. En dat snap ik ineens, want waarschijnlijk is ze gewoon hartstikke brak. De IKEA Rave. Gisteren in Gent, België. Een hoop Nederlanders die kant op gingen. 1800 tickets zijn verkocht. Een rave in de IKEA. De IKEA spreekt zelf van een daverend groot succes. Want wat een unieke locatie. Wat mogen ze allemaal blij zijn dat het gelukt is, zegt de organisator ook nog. Alleen, dit is een beetje mijn issue met de IKEA rave. Waarom heet het een rave? Want een rave is illegaal. En is ongeorganiseerd, zeg maar. En dit had alles.
1: Ja.
0: Het woord rave wordt wel een beetje misbruikt tegenwoordig, vind ik.
1: Ik vind ook, ik weet niet of de definitie van een rave per se illegaal is of zo, maar dat is wel een beetje de sfeer, toch, die er ook hangt.
0: Ja, een beetje grimy.
1: Beetje donker ik ben gewoon teleurgesteld, want IKEA heeft ook niet hun best gedaan om dat er zo uit te laten zien. Het is gewoon de showroom met de lichten aan.
0: Nou, dat vind ik ook inderdaad binnen gewoon de lampen staan aan.
1: Het heeft niks weg van een rave.
0: Nee, het ziet er niet cool uit. Ik moet wel zeggen, buiten op de parkeerplek, dat zag er wel weer dik uit. En daar draaiden dan ook weer andere DJ's. Maar dit is gewoon een vuif, toch? Dit is gewoon een georganiseerd vuifje.
1: Een feestje. Ja. Een kinderfeestje zou ik zelfs willen
0: zeggen. Zijn er plekken die jij graag zou willen omgetoverd zien worden tot een rave? Bijvoorbeeld richting ADE, weet je. Zijn er plekken in Nederland waar jij wel een feestje zou willen hebben? Gewoon een eigen guur dancefeest dan? De Tweede Kamer.
1: Tweede Kamer.
0: Sprookjesbos.
1: Sprookjesbos van de Efteling. Ja.
0: Lijkt me ook wel vet. Intratuin is ook niet gek. En ik vind altijd wel, met die museumnacht, doen ze ook altijd zo'n toch? Dat je gewoon in het Rijksmuseum of zo. Dat lijkt me ook wel
1: de nachtwacht. Ja, leuk. Ja,
0: de nachtwacht, inderdaad, ja.
1: Ja, dat is wel leuk. Dan kun je daar met zo'n beamer allemaal van die projecties op maken. En dan mensen aan de shit.
0: Oh, joh, ja, inderdaad, hé.
1: Dat is net alsof Rembrandt van Rijn nog leeft.
0: Ja, dat is een lijntje onder de neus. Nee. Ja, nou, inderdaad. Nee, dat is wel
1: iedereen een oor afsnijden ineens.
0: De Slam Ochtendshow. En we gaan even de beuker in gooien. Met Axwell, hij heeft een nieuwe. En die heet Whatever Turns You On.

nog steeds zo goed. De nieuwe Axwell bij Slam. Een paar minuten voor negen. En heb je het gehoord? De McDonald's heeft per direct een nieuwe burger van het menu moeten halen. Omdat er iets in zit wat je liever niet in je bek hebt. En al helemaal niet als je doorslikt. Wat erin zit, dat hoor je zo dadelijk hier in de ochtendshow. Waar het volgende ook in zit. Slam.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar $34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Goeie kans dat de benzineprijs verder daalt. Die volgt meestal de olieprijs en die is gedaald na de aankondiging van president Trump dat Amerika voorlopig Iran niet aanvalt. Trump was dat wel van plan, maar Iran en andere landen hebben hem gevraagd om te wachten omdat er wordt gewerkt aan een akkoord. PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Het ging vooral naar beneden doordat er voor pakketjes van Aziatische webshops nu strengere regels gelden en spullen daar vandaan niet meer spotgoedkoop zijn. Verder geven mensen online sowieso minder geld uit. En dat drukte de omzet, zegt PostNL. Het wordt normaal om door te werken naar je pensioen, zegt het AD. In steeds meer cao's staan daar afspraken over. Nu al vraagt een kwart van de werkgevers aan 67-plussers om te blijven of haalt ze terug met een tijdelijk contract en werktijden in overleg. Ze zijn vooral waardevol om jongeren in te werken. En de nieuwe Spider-Man-film Brand New Day gaat wereldwijd als een malle. In het openingsweekend bracht hij ruim $900 miljoen op, net geen record. Dat is al een paar jaar in handen van de Avengers-film Endgame. Maar kenners denken dat dat record er later alsnog aan kan gaan. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt erg warm. Vanmiddag op veel plekken 30 tot 35 graden. Er komen wat wolken voor. Vanavond neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe. Dit was het nieuws op Slam.
4: Nou, het is in ieder geval wel weer om naar de bioscoop te gaan. Lekker in de airco. Kan ik die pas voor jou nog een keer lenen, Marijn?
5: Jazeker.
4: Misschien dat ik dan weer de miljoenste klant word. Ah, je moet hem nooit meer uitlenen.
5: Nee, soms.
4: We gaan naar de weg. Flitsmeister heeft alleen maar files. Nee, flitsers. A1, Stroe en Apeldoorn. 67-1 en de A2 Weert echt bij 202. A2L richting echt bij 208,1. En de A6 Band Jouren bij 289,4. A9 Heemskerk Haarlem 56-7. A12 Driebergen Rijzenburg Utrecht bij 75. A12 Woerden Utrecht 44-3. A27 Almere bij 114,8. En de A50 Klarebeek Apeldoorn bij 201,4. A58, twee files bij Seer Arendskerken richting Goes bij 161,5. Nee, het zijn flitsers. Potjadori, ik hou het hele ochtend door elkaar. En de A58, Ulvenhout Breda, ook een flitser. Hectometerpaal is 57.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratis.

0: Empire State of Mind. New York, New York. Terwijl wij de hele wereld overgaan hier. Van Zundert naar Zurich, van Terbergen, Toronto. Rapido, een rondje nieuws komt eraan.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. En we beginnen in Amerika. Daar heeft een bedrijf flink wat kritiek gekregen voor de manier waarop ze personeel werven. Start-up bedrijf Lemon Lime biedt mensen sollicitatiegesprekken aan als ze ter plekke een tattoo van het bedrijfslogo laten zetten. 7 mensen gingen erop in vorige week en lieten dus de tattoo zetten. Alleen viel het online niet helemaal goed. Critici die vonden het vreemd dat een baan werd gekoppeld aan een permanente keuze op je lichaam. De oprichter heeft inmiddels excuses aangeboden en zegt dat hij de situatie verkeerd had ingeschat. Dat ze dan vragen tijdens het sollicitatiegesprek: en waar zie je jezelf over een jaar? Het ligt eraan, bij een laserkliniek of gewoon hier op kantoor. In Zuid-Korea heeft McDonald's een burger van het menu moeten halen nadat klanten klaagden dat er stenen in zaten. Het gaat om de populaire Jongjongwo maisburger. Een speciale burger met lokaal Koreaanse mais. Meerdere klanten melden harde steentjes in de burger, waarna McDonald's de verkoop stopzette. En een onderzoek begon naar hoe de steentjes in het product terecht konden komen. Hey, maar voor geologen is dit een Happy Meal. Een Duitse verkoper heeft op eBay een stukje gamegeschiedenis te koop gezet. Het gaat om een Nintendo DS-game, Poké Park Fishing Contest. Die game was in 2005 alleen heel kort te downloaden in een Pokémon pretpark in Japan en verdween daarna volledig. Dit is de enige fysieke versie die nog te verkopen of in verkoop is ter wereld. De game is gisteravond uiteindelijk op eBay verkocht voor zo'n €8.000. De koper wil graag anoniem blijven, maar laat ik zeggen dat mijn bruiloft toch gewoon lekker in de tuin van mijn ouders gaat plaatsvinden volgende maand.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. En het is om en nabij 9:10 op deze hele warme start van de week. Temperaturen tot wel 35 graden vandaag. Op de radio de Chainsmokers, Don't Let Me Down, classic. En dit is de nieuwe David Guetta met John Martin.

0: Zometeen na 8 uur gaan wij samen moedermelk drinken.
1: Ja, dat wordt trouwens as we speak afgetapt. Ik heb van die kolfapparaten die je in je BH kunt stoppen, die je nou ja, nagenoeg niet ziet.
0: Fijn nog dat het vers is.
2: Meer muziek in de morgen.
3: Slam.
2: De Slam Ochtendshow.
3: De ochtendshow met de meeste muziek.
4: Nul bereik, kleutje.

0: ochtendshow op maandag. Maar daar merk je niks van als het zo klinkt, hè? Fisher met zijn nieuwe What a Life, What a Life. Ed Sheeran staat klaar. En een dosis geluk kan jij pakken hier in de ochtendshow. Je hebt geluk en dan gaan wij met een hoop spullen gooien. Want nou, scherven schijnen geluk te brengen voor jou. Waar kan je geluk bij gebruiken? Het kan iets op werk zijn. Misschien moet je een belangrijke presentatie geven deze week. Misschien ben je voor Feyenoord of NEC, PSV, weet je. Die worden ingeloot straks voor de Champions League. Dat je daar een beetje geluk bij kan gebruiken. Of is het iets met een date bijvoorbeeld? Ga je lekker liggen bakken op het strand met je date voor het eerst? Nou, dan is wat geluk wenselijk. Wat hebben wij in de aanbieding, Marijn? Wat gaan we allemaal kapot gooien?
1: Vandaag hebben we in de aanbieding de tanden van Harry Styles. Hij is hard gevallen op het podium in Mexico.
0: Hij is op zijn kont gevallen, toch?
1: Ja.
0: Maar je hebt zijn tanden. Ik weet vloept het er zo uit. Hij landde zo hard op zijn reet dat zo dat kunstgebied eruit
1: kwam. Ja, gewoon, maar hij is op zijn kont en toen op het randje van het podium. En zodoende heb ik de tanden van Harry Styles.
0: Ik heb echt veel cartoons gekeken vroeg.
1: Ik heb de Madame Tussauds pop van Kylie Minogue. Want die stond ineens op de... Of tenminste, niet de Madame Tussauds pop, maar de echte stond ineens op het podium van een Pride Festival. Champagneflessen van Nicole Ebbing. Dat is die influencer die onlangs in het nieuws kwam dat zij champagne dronk tijdens de zwangerschap.
0: Oh ja.
1: Maar ze heeft dat nu wel overwogen nadat ze bakken met slont over zich heen heeft gekregen. En ze heeft alle champagneflessen aan mij gegeven. Een kallerskast heeft Julia meegenomen van die rave. Want zij was bij de IKEA rave gisteren.
0: In België,
1: Een doos met vuurwerk heb ik. Want dat is dus sinds 1 augustus verboden. Consumentenvuurwerk.
0: Ik hoor een hoop dingen die wel lekker knallen in ieder geval. Dit wordt wel
1: lekker knallende dingen. Wordt een knallende editie van Scherven.
0: Wauw, dit wordt een spektakel, ja. Kan je wel wat geluk gebruiken? Dan gaan we al die spullen kapot maken voor jou. App Geluk in de app van Slam. Dan sturen we jou ook nog de ochtendshow Mok toe. Die kan je dan zelf nog kapot gooien voor wat extra geluk mogelijk. Ja, of je drinkt er gewoon lekker uit. Kan ook. App Geluk in de app van Slam. Dan gaan we het regelen. Na Edje.

0: bij Slam in de ochtend. Waar we zo gaan hoog gooien met een hoop spullen. Die schijnen nogal flink wat herrie te gaan maken. En scherven brengen. Geluk. Dus we gaan geluk de deur uit doen. Kan je dat wel gebruiken? App dan nu geluk in de app van Slam. En score ook die ochtendshow mok.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
7: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
12: It's funny, because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Bel Simple.
0: Hey, goedemorgen Slam, je weer update van Weer Online. De zon schijnt, het wordt ook snel warm. Rond het middaguur is het al rond de 30 graden. Uiteindelijk loopt dat op tot 35 graden. Vanavond in vooral het zuidoosten de grootste kans op een onweersbui. Dan naar de weg, Flitsmeister met de grote files. Dat is er maar eentje. A12 meldt 12 minuten bij Oud-Dijk en Duitsland. En voor de rest flitsers tijdens die flitsmarathon in heel Europa. A1 Stroe-Apeldoorn, 67-1. A2 Weert-Echt bij hectometerpaal 202. A2L richting Echt bij 207,9. En op de A4 Rijzenhout-Amsterdam bij hectometerpaal 14,6. A6 Band-Jouren bij 289,4. A9 Heemskerk-Haarlem, 56,7. En de A12 Driebergen-Rijsenburg richting Utrecht bij hectometerpaal 75. A12 Woerden-Utrecht bij 44,3. A15 Roon richting Rotterdam bij 56,2. En de A27 Almere bij 114,8. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 20,4. A58, daar staan er 2 bij Zeer-Arendskerke richting Goes bij 161,5. En de laatste Ulvenhout-Breda, ook op die A58 dus, bij hectometerpaal 57,5. En dan het laatste nieuws nog eventjes van het ANP. Jeroen heeft de headlines in 30 seconden.
15: Goedemorgen.
0: Morning.
15: Doorwerken na je pensioen wordt normaal, zegt het AD.
8: Nu al vraagt een kwart van de werkgevers aan 67-plussers om te blijven en in steeds meer cao's staan er afspraken over. Door de record lage waterstand in rivieren kunnen in Gelderland verschillende pontjes niet meer varen, meldt de regionale omroep. Niet alles ligt stil. Wil je ergens overvaren, check dan de site, is het advies. En de kans is groot dat de benzineprijs verder daalt na de aankondiging van president Trump dat Amerika voorlopig Iran niet aanvalt. De olieprijs daalde met 5% en dat werkt eigenlijk altijd door aan de pomp. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
15: Hoppa! Ja, zometeen een hoop scherven en gerinkel hier op Slam, want dat schijnt geluk te brengen. We gaan één Slam-luisteraar gelukkig maken met een hoop geluk. En daar doen we ook de ochtendshow Mok bij. Kan je wel geluk gebruiken bij iets deze week? Nou, schroom niet en app ons.
16: Anul en Marijn.
15: Gewoon even een appje met het woord geluk in de app van Slam. Nou ook Doe met Heaven en nu Hugel.

0: der Faut hier.
1: Jules, pass auf mit der Fühlen. What the fuck?
2: Kan je wel wat geluk gebruiken bij iets groots of iets kleins deze week? Dan is dit jouw moment. Hallo, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
2: Met Reijer, toch?
3: Ja, dat klopt.
2: Reijer, wat is jou gebeurd of wat staat er gebeuren?
3: Nou, ze zeggen altijd ongeluk komt in drieën, dus dat is bij mij ook helaas gebeurd. Eerst twee of drie weken terug met die stroomuitval zijn al mijn vissen dood gegaan. Helaas maar een paar stuks.
2: Oh.
3: Dan een week later kreeg ik een brief van de Belastingdienst, die wou we even €12.000 van me hebben. Ja, en of het nog niet genoeg was, dacht mijn schoonvader in het ziekenhuis voor een galblaas heen te gaan en is gestikt in een slok water toen hij daarop. En helaas overleden.
2: Wauw.
3: Dus ik heb alles, alweer gehad, ja. Zeg maar. Ja, dank u wel.
2: Jeetje.
3: Ja.
2: Gestikt in een slok water?
3: Ja, hij had toevallig net zijn anti-reanimeren dingen had hij geregeld. Hij was in het ziekenhuis, dan hebben ze slok water, stik erin. Toen hebben ze nog beademd. Maar dat doen ze dan nog wel. En toen was hij weer op adem gekomen. En toen zei ze zenuw in zijn hart van bekijk het maar.
2: Wow, jeetje bina, man.
4: En gecondoleerd.
2: Ja, inderdaad, joh.
3: Ja, dankjewel.
2: Nou, laten we hopen dat het hier dan bij blijft.
4: Ja, dat het hier alleen maar een geluk is.
2: Vanaf hier stijgen de lijn omhoog.
3: Ik ga er wel van uit. Jullie gaan heel veel dingen kapot gooien. Dus,
2: ja, we gaan echt. Nou, je wil niet weten wat we allemaal in de aanbieding hebben. Marijn, neem het nog even een keertje door.
4: Ja, dat valt dan nu een beetje teniet in het verhaal wat ik. Ik heb de tanden van Harry Styles heb ik. Ik heb de Madame Tussauds pop van Kylie Minogue. Ik heb champagneflessen van Nicole Ebbing, die influencer die in het nieuws kwam omdat ze champagne dronk terwijl ze zwanger was. Ik heb een Kallax-kast gejat op die rave van de IKEA in België gisteren. En ik heb een doos met vuurwerk, want dat is sinds 1 augustus officieel verboden.
2: En inmiddels is Marijn in het magazijn. Nou, Marijn magazijn. Wat mag als eerst kapot, vragen wij?
4: Er staat hier ook nog een aquarium met vissen.
2: Oh, kijk, dat is goed mooi meegenomen.
3: Ja, doe die maar, dat is een mooie afsluiter. Ja.
4: Dat laat ik mij geen twee keer vertellen.
2: Er was er al eentje. Oh, pas op, joh. Die moet je bewaren.
3: Ja, dat draait er lekker op, weet je wel.
4: Ja, die Kallax-kast gooi ik er zo achteraan. En dan gaat die champagne van Nicole Ebbing.
2: Oh, je komt er ook nog uit, joh.
4: Ik heb hier de Madame Tussauds.
3: Ik gewoon stroom hier, joh.
4: Ja, wat goed. Madame Tussauds van Kylie Minogue. En daar
2: dit is wel in donder allemaal, hè? Maar het dak zit er gewoon nog op, ook.
4: Ja.
2: Zo. Jeetje man, ben je er al klaar mee? Of?
4: Ik ben er wel klaar mee. Oh, okay. Ik denk dat er zoveel geluk jouw kant op komt te rijden. Het kan alleen maar voor jou nu omhoog gaan.
3: Ja, ik ga er wel vanuit. Ik voel het al stromen namelijk.
2: Mooi, mooi. Hey, dankjewel jongen dat jij naar Slim luistert. En we sturen jou ook die ochtendshow mok op. Een hoop geluk gewenst. En een hoop sterkte ook. Het gaat vast beter worden vanaf hier.
3: Hartstikke bedankt. En jullie een fijne show.
2: Dankjewel jongen.

0: deze zomer met de beste DJ-sets aan het einde van elke dag op Slam. De Sunsets vanavond om 8 uur gaan we los met Jado en Ilke Klein. En ik ga die sets hosten, dus ik ga gauw naar bed en dan hoor je me vanavond weer vanaf 8 uur hier op Slam. Zometeen Jarno, die hopelijk een lekker weekend had.
1: Heerlijk!
0: Hij neemt je zometeen mee richting de lunch. En wij draaien er nog eentje. Jazzy, Chris Lorenzo, dit is Invisible.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Franse relatietherapeut.
1: Bonjour, mon nom est Marcel en ik ben de Franse relatietherapeut. Ik help als jij hulp nodig hebt met de liefde. Mon amour, word jij geslagen door jouw partner, une klappe in de gezicht. Meld je aan voor mijn therapie relationnel. Surf bij de web, ga naar mijn website. Ook al is je partner een hoer, ik help je met l'amour.

0: van waanzinnig voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800

0: Keer 50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Steeds meer werknemers werken door naar hun pensioen. Bij een kwart van de bedrijven is dat al normaal en het staat ook steeds vaker in de CAO, meldt het AD. Het komt natuurlijk door het personeelstekort en ook doordat mensen zelf langer actief willen blijven. PostNL bezorgt minder pakketjes, vooral uit Azië. Het komt door de hogere invoerrechten in Europa, maar ook doordat mensen sowieso minder uitgeven online. Dat komt volgens PostNL door onzekerheid over de toestand in de wereld en kan weer aantrekken als er bijvoorbeeld vrede komt in het Midden-Oosten. Nu door de droogte het waterpeil in veel grote rivieren recordlaag staat, moeten meer en meer Gelderse pontjes hun diensten staken, zegt de regionale omroep. Een aantal lag al even stil en gisteren kwam onder meer het voetveer bij Reden erbij. Omdat sommige pontjes nog wel varen, is het advies om voor vertrek even internet te checken. En er komt later deze maand bijzonder materiaal uit van André Hazes. Eind juni werden in een geluidsstudio in Spakenburg opnames gevonden van een concert dat hij in 1998 gaf in Benidorm. De banden lagen al die tijd in een kast. Maar het was een heel goed concert, zegt de studio. En daarom komen er een cd en een dubbel LP van. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt erg warm. Vanmiddag op veel plekken 30 tot 35 graden. Er komen ook wat wolken voor. Vanavond neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe. Dit was het nieuws op Slam.
8: En dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Het is lekker rustig op de weg, maar in vertraging. De A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar verlies je 16 minuten, 3 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister-app. Binnen een minuutje terug in de muziek met Avicii. Without You komt eraan.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
12: It's funny because it's true.
2: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: De hele zomer lang. Elke

Edge of Desire. Onderweg is muziek van Topic en Sorry Papi komt eraan. Eerst gaan we terug naar het jaar dat, echt waar, Elmo van Sesamstraat moest getuigen in de rechtbank. Serieus, hè? Ze hadden hem aangekleed met een pak om te strijden tegen een label wat verkeerd de muziekrechten had ingezet voor Sesamstraat. En Elmo won gelukkig die zaak. Je zou denken dat het voor een zedenzaak was, dat er iemand een hand in Elmo heeft gestopt. Maar goed, dat was dit keer niet aan de orde. Tenminste, dat zou je bij Elmo wel verwachten. We gaan terug naar het jaar 2002. Met Wayne Wonder en No Letting Go.

Just Stay, Jack Style en Turn the Lights Up voor je op Slam. Hey, wat hebben Jan Smeets van Pinkpop, Tante Ricky van de Zwarte Cross en Dua Lipa met elkaar te maken? Hey, je voelt het misschien al een beetje aankomen, maar ze zijn allemaal festivalbaas. Ook Dua Lipa heeft haar eigen festival. Samen met eigenlijk de hele familie Lipa hebben ze in het thuisland, Kosovo, het Sunny Hill Festival in het leven geroepen. En het fijne is, alle inkomsten gaan naar het goede doel, de Sunny Hill Foundation. En als je daar denkt, er staan een beetje een paar B-namen, zeker niet. Martin Garrix, Louis Capaldi en Katy Perry sluiten daar af. Komend weekend, Dua Lipa is niet te vinden. Misschien bij de merch stand.

0: Slam, good morning. Mad Afrojack en Never Forget You. Nieuwe muziek van Lucas en Steve komt eraan. En ook de nieuwste Bebe Rexha.
1: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: tour.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo. De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk. Van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: 10 minuten voor 10:30. Goedemorgen. Tijd voor een weerupdate van de vrienden van Weer Online. Ja. Heel warm wordt het. Kijk die thermometer gaan. Hij gaat richting de 35 graden. Met vanavond in het Zuidoosten kans op een onweersbui trouwens. Dan de situatie op de weg. Nog één vertraging met Flitsmeister. Die vind je op de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Een kwartiertje, 3 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister-app.
10: Jarno van der Wielen.
9: Zometeen muziek van Justin Timberlake. Rock Your Body komt eraan. Naar Bibi Rexha en David Guetta. Dit is Sad Girls.

nieuwe muziek van Lucas en Steve en All I Know hoor je op Slam. Met zometeen The Weeknd en Daft Punk, Starboy komt eraan. En wat heb je vandaag aan? Dat hoef ik niet per se in detail te weten. Het is niet dat ik er nu ineens een 18-plus-lijn ga openen. Nee, de korte broek ook, dat lijkt me logisch. Maar ik ben benieuwd naar het volgende, want we zitten natuurlijk toch onder werktijd.

graden. Mag je vandaag met slippers naar werk, ja of nee? Heb je het schoeisel aan? Laat het even weten via de app van Slam. Ik ben wel benieuwd, hoe zit Nederland erbij nu bij de voetjes? Dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Als postbezorger, als misschien wel bakker, dat lijkt me niet zo smakelijk. Kortom, stuur het even door via de app van Slam. Nathan Daw, 21 Reasons, komt eraan. Eerst de Weekend dus en Daft Punk. Dit is Starboy.

0: Nathan Dalf Slam en 21 Reasons.
1: Dat zijn slippertjes, heb je slippertjes? Zijn dat slippers om je voeten of zijn het schoenen?
0: Kijk, gedeelde smart is halve smart, zo is het ook. Het is 35 graden vandaag. Heb je een beetje leuke schoentjes aan? Mag je met de slippers op kantoor zitten vandaag? Of zit je gewoon in de stalen neuzen zoals heel veel mensen via de app van Slam? Even een incheck bij Yes. Als vrouw heb ik vandaag naar kantoor de welbekende kitten heels aan. Luchtig voor de voeten en toch netjes. Lekker bezig. Even kijken, ik zag ook een foto binnenkomen vanuit Noorwegen. Gewoon op Crocs met 11 graden. Davy, keukenmontage, gewoon de loopgraafvoeten kweken. Gewoon schoentjes aan. Ricardo die zou graag veiligheidsslippers willen hebben met stalen. Neuzen. Ja, dat begrijp ik. En even kijken, wat hebben we nog meer? Jordi, nee, gewoon de lange broek op de bouw en de stalen neuzen. Ja, het is dan wel zo, als je slippers aan hebt, gaan je voeten sneller zweten en het zweet blijft langer liggen op je schoeisel. Dus eigenlijk...

Slam met Mary J. Blige en Family Affair. Met zometeen jouw tip. Wat moet er in het laadje liggen bij je desk om te zorgen dat muggen wegblijven? Je hebt het sowieso ergens op je bureau liggen op dit moment. En ook nog een uurtje richting de lekkerste lunchpauze van Nederland. Hou ze in de pauze, komt eraan. En ook deze. Slam. Coming up.

0: nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het risico op natuurbranden is in ons land bijna verdubbeld, blijkt uit een data-analyse van RTL. De afgelopen 10 jaar waren er 32 dagen met een verhoogd risico. De jaren daarvoor waren dat er gemiddeld maar 17. Het gaat om dagen dat er verschillende omstandigheden samenkomen, zoals hitte en droogte. Het dodental door de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta is verder opgelopen en staat nu op 88. De meeste verdronken toen ze zwemmend vanuit Marokko Ceuta probeerden te bereiken. Wie de oversteek wil maken moet om een barrière heen die in zee ligt en verder zijn er steile, scherpe rotsen. Iran ontkent dat er op dit moment met Amerika wordt gepraat. President Trump had gezegd dat er vanaf vandaag weer gesprekken zouden zijn, maar Iran zegt dat er momenteel alleen met Oman wordt gepraat over de straat van Hormuz. Om die weer helemaal te heropenen moet Amerika alle aanvallen op Iran stoppen. Trump bevestigde dat in het weekend al. En het enorme succes van de film The Odyssey is ook een boost voor het Italiaanse eilandje Favignana, een van de filmlocaties. Toeristen uit veel landen willen er massaal naartoe, onder meer om het kasteel van Odysseus in het echt te zien. Dat levert het eiland een half miljard dollar aan extra inkomsten op. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm vandaag. Vanmiddag wordt het op veel plekken 30 tot 35 graden. Er drijven ook wat wolken over, maar het blijft droog. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Dit was het nieuws op Slam.
1: En dan maakt het 1 minuut over 11. Dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die meldt 1 vertraging op de A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar verlies je 20 minuten, 3 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister-app. Binnen een minuutje terug in de muziek met Robert Miles en Children komt eraan.
16: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
17: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
21: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
22: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond vanaf 8 uur. Jarno van der Wielen.
1: Richting de lekkerste lunchpauze van Nederland. Hij komt eraan. House in de pauze. Zometeen ook de populairste van deze week. De Grand Slam is voor de nieuwste Swedish House Mafia. Eerst muziek van Robert Miles.

Dit is Slam. En Silva Bampan on tonight. He, misschien ben je wel aan het genieten van je welverdiende vakantie. Dat doe je zo meteen op de soundtrack van Joel Corey onder andere. Misschien heb je wel gewoon alleen lekker de auto gepakt en dacht je van, weet je, het wordt helemaal tijd voor een vakantie voor me, myself en I. Lekker aan een zwembadje. Je moet één ding weten, je bent nooit alleen. Hij is er altijd bij. De mug. En de mug bestaat ongeveer al 245 miljoen jaar op deze aardkloot. Er zijn er zo'n 3500 soorten van. En die vinden gelukkig niet allemaal mensenbloed lekker. Maar, er is nu een onderzoekje geweest. Hoe lang worden wij al gestoken door de mug? Want ze zijn dus hier al sinds de dinosaurussen. En dat is al zo'n 1,6 miljoen jaar dat ze zijn gaan houden van mensenbloed. Dus een miljoen jaar daarvoor hielden ze helemaal niet van ons. Maar gedeelde smart is halve smart. Dat betekent dus als onze voorvaderen en die ervoor en die ervoor en die ervoor ook al last hadden van de muggen. En wat kan je er nou tegen doen? Even een klein tippie. Ga even naar de keuken van je kantoor, mocht je gewoon wel op kantoor zitten. Pak even een citroentje. Snij die even door midden en leg die gewoon op je bureau. Dan moeten de muggen al wegblijven. En ben je nu wel geprikt en dit heeft iedereen op zijn desk liggen, pak even een balpen, maak een rondje om je muggenbult heen en dan trekt die als sneeuw voor de zon weg en heb je geen last meer van de jeuk binnen een half uurtje. Kijk, dat zijn de tips die je wil hebben. Swedish House Mafia trouwens, komt eraan naar Anne-Marie. Ciao, adios.

Black, de nieuwste Swedish House Mafia. En Licky Lee en Happiness is So Sad. Maar als Ghost producer trouwens, ook Fred Again heeft meegedaan aan deze. Muziek hoor je zo meteen van Kevin Little, Turn Me On. En ook Groove Jet, Spiller komt eraan. Naar Joe Corey en M&EK. Dit is Head and Heart.

0: gedaan door de vrienden van Not Without Friends. Spiller en Groovejet en hun remix hoorde je voorbij komen hier op Slam. En zometeen... Calvin Harris.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV... ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in even... van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog een euro, slechts 95 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar €0,35 per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar €0,40 per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
6: Hey vrienden van Weer Online, het is 1 minuut over 11:30. Het is maximaal, ik ga even meelopen hoor met de thermometer. 35 graden met minimaal 33. Vanavond kans op onweersbuien in het zuidoosten. En morgen gewoon weer bloedheet, maar niet zo warm als vandaag. Twee vertragingen meldt Flitsmeister nog. De A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar verlies je een kwartiertje, 3 kilometer aan file. En 20 minuten ben je reistijd optellen op de A76 richting Keulen bij Kundeberg. De weg is afgesloten door grenscontroles.
7: Jarno van der Wielen.
6: Met zometeen muziek van de Opposites en ook Ace of Base komt eraan. Calvin Harris en Jazzy, dit is Satisfy.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Medusa en Rani, Silence.
0: Nieuw.
1: Music. The Opposites. Feestje op mijn gang.

kwart over drie 's nachts. Waarom moet ik nou eruit? Ja, Willem wil begraven worden in de nacht. Je gaat dat meemaken. De opposite stacks Grand Slam. Je hoort een feestje op mijn graf hier op Slam. Zometeen Crystal and Ocean. De Days komt eraan. En natuurlijk de Easter Egg in onze programmering. We gaan samen de zon zien zakken in de zee. Tussen 8 en 10 vanavond weer een nieuwe editie van Slam Sunset. Met vanavond in de mix Ilke Klein en ook Jotto staat voor je klaar. En de hele line-up van deze week tussen 8 en 10 check je via slam.nl. We gaan naar Ace of Base.

Last Frequencies. En Live It All hoorde je op Slam. En nog 10 minuten op de klok, dan begint hij. De lekkerste lunchpauze van Nederland. Hou ze in de pauze. En we willen weer starten met een zomerse track. Dus geef even door via de app van Slam. Wat is nou de zomerbanger waar we mee moeten aftrappen met een dag als deze? Met 33, 35 graden maximaal. Kom maar door via de app van Slam.

0: En replay. Hij begint bijna.
1: Pauze in de pauze!
0: De lekkerste lunchpauze van Nederland willen we even starten met deze bloedhitte. Met een zomertrek. Summer Jam zie ik binnenkomen. Moving to the Sun. Drum and Bass. The Summer is Magic. En Olga komt ook nog met een goede suggestie.
2: Hallo Jano. Nou, ik blijf het zeggen. Inna had. En nou, ik zou zeggen, fijne uitzending. Fijne dag iedereen. Groetjes Olga.
0: Hoi hoi, vind ik ook een goeie. Ik heb nog niet gekozen, dus kom maar door met jouw suggestie via de app van Slam. Deze hoor je sowieso in de mix zometeen. Ilke Klein.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: Retour.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De twee mannen die dit weekend werden aangehouden voor het bekladden van het Nationaal Monument in Amsterdam moeten voor de rechter komen, zegt het OM. Ze worden verdacht van vernieling. Een van de twee werd op heterdaad betrapt door langsrijdende agenten. Met dodenherdenking werd het monument ook al beklad. In Egypte zijn volgens de eerste berichten geen slachtoffers gevallen bij de aardbeving vannacht. Hij was in het noorden bij Suez en was voelbaar tot in Caïro. Daar zijn 3 gezinnen geëvacueerd uit een gebouw dat op instorten stond. In Suez stortte een balkon in. Bij de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta zijn tot nu toe bijna 90 mensen omgekomen. De meeste verdronken toen ze via het water vanuit Marokko naar Spaans grondgebied wilden. Dat is een lastige en gevaarlijke tocht en ook nog vaak zonder resultaat. Spanje zegt dat uiteindelijk iedereen terug moet naar Marokko. En wielrenner Tadej Pogacar heeft na zijn overwinning in de Tour eindelijk de knoop doorgehakt. Hij doet ook mee aan de Vuelta in Spanje. Het bleef de afgelopen tijd stil terwijl er volop geruchten gingen over zijn deelname. De Vuelta is de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Hij begint over 3 weken. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm vandaag. Vanmiddag is het op veel plekken 30 tot 35 graden. Er drijven ook wat wolken over, maar het blijft droog. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Dit was het nieuws op Slam.
8: Daar gaan we de wegen af met Flitsmeister. Er zijn een aantal technische storingen op het wegennet, dus daar kan je last van hebben. Er zijn op dit moment 26 vertragingen en dit zijn ze vanaf een kwartiertje of langer. De A6 richting Emmeloord bij Sint-Nicolaas gaat 20 minuten. Dat duurt tot 3 uur, want daar is de oprit afgesloten. De A12 dan richting Oberhausen bij Oud-Dijk, 21 minuten, 3 kilometer. De technische storingen, vooral op de A15 richting Gorkum bij het Ridderkerk Noord, 21 minuten verlies. Dat komt omdat de weg is afgesloten en de technische storing dus. En ook de A15 richting Ridderkerk bij Sliedrecht Oost, daar een half uur vertraging, 9 kilometer. En voor flitsers check je de Flitsmeister app.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen.
0: een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
6: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.

En voel je de hit al een beetje door je naadstromen? Dan zijn we goed bezig. Zomerse editie van House in de Pauze met Ricky Martin en Un, Dos, Tres, Maria. Daarvoor de Black Eyed Peas en Mamacita. En natuurlijk ook Glow & Wolf en Kalinda komt voorbij. Met zometeen de Nederlandse boys die voor de zomer zorgen. Bakermat, Bayana en ook Ilke Klein. I'm Takam Strand krijgen naar Katy Perry. Dit is California Girls.

0: zomerse lunchpauze van Nederland. House in de pauze. Daarvoor nog hoorde je Ilke Klein aan Ein Tag am Strand. En het leuke is, een uur lang vanavond samen de zon zien zakken in de zee op de Slam Sunset van Ilke Klein. Je hoort hem tussen 8 en 9, een uur lang in de mix. En de hele line-up check je via slam.nl wat later deze week. Oi, oi, oi, oi, oi, Axwell, die de zomerbanger heeft als je het mij vraagt. Whatever turns you on. Armen van Buren, Ninetones, Finders zijn meteen nog in de mix. En eerst Bob Marley, dit is Sun is Shining.
1: Sun is shining.
0: Dat zeg ik.

0: verder met Filterfunk en Mau P. The less I know, the better. Ook de Studio Killers en O to the Bouncer komen eraan binnen een paar minuutjes.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Hou ze in de pauze.
8: 3 minuten over 12:30. Tijd voor Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. Het is natuurlijk de bloedhit en we gaan samen even kijken naar de thermometer. Hij gaat maar hoger en hoger en hoger. Dat gaat niet goed. 35 graden maximaal. En minimaal is het 30. Dan de langste vertraging op het wegennet. Die vind je op de A15 door een storing richting Ridderkerk bij Sliedrecht-Oost. 20 minuten extra. Dan door met de lekkerste...

Rock en SOS. Hun remix van Messers in de Bottle van The Police. Met zometeen Jonas Brother Sucker komt eraan. Shaft en de Mambo Sway krijgen naar Lady Gaga. Dit is Just Dance, de lekkerste lunchpauze van Nederland. House in de pauze natuurlijk.

0: meteen doorgaat met onze eigen Florian Hameling. Ja. Dit weekend een beetje overleefd, jongen.
1: Ja, ik heb een vrij rustig weekend gehad eigenlijk.
0: Lekker.
1: Oh, ja, maar even bijkomen. Komend weekend ook veel festivals op de planning. Dus ik dacht, nou...
0: Ja, wat ga je doen? Wat ga je doen?
1: Dance Valley natuurlijk.
0: Oh ja, daar gaan wij samen heen natuurlijk. Ja, gezellig. Calvin Harris even...
1: T-shirt.
0: Alles. T-shirt, alles zit daarbij. Nou, waar mogen jouw pre-party voor zijn? Kom maar door via de app van Slim. Ik heb een beetje spraakgebrek deze maand.
1: Ja, ik merk het.
0: Zometeen Floris Hameland met onder andere Purple Disco Machine in de mix.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Deze week wordt er extra veel geflitst tijdens de Flitsmarathon. Met Flitsmeister ga je goed voorbereid op weg. De app start automatisch op en je krijgt alle waarschuwingen op je telefoon en via Apple CarPlay of Android Auto. Flitsmeister.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Luister vrijdag naar de Slam Mix Marathon. En maak kans op een Flitsmeister dot.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Borrelhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
10: Oh, weer een muis.
9: En samen spelen.
10: Kom maar. Ja. Au.
9: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we het alweer?
11: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Vredesdemonstranten blokkeren de ingang van vliegbasis Schiphol. Ze herdenken de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki 81 jaar geleden en protesteren tegen oorlog in het algemeen. In Schiphol liggen Amerikaanse kernbommen opgeslagen en er staan straaljagers die ze kunnen dragen en afwerpen. De twee mannen die het monument op de Dam in Amsterdam hebben beklad, moeten voor de rechter komen. Ze werden op heterdaad betrapt terwijl ze teksten tegen mensenhandel aanbrachten. Vorig jaar kladde iemand een pro-Palestijnse kreet op het monument. Diegene kreeg geen straf. Hij moest wel het schoonmaken betalen. De droogte en de lage waterstanden zitten ook de pleziervaart in Gelderland in de weg. Op sommige plaatsen kunnen boten de jachthavens niet uit. En als er op het water weinig te doen is, komen er ook minder toeristen en is het stil in de horeca, zegt de belangenclub in de watersport. En FIFA-baas Infantino ziet na zijn mislukte investeringsplan steeds meer steun wegvallen. Zo staat de voetbalbond van Wales niet meer achter zijn herverkiezing. Infantino stelt het belang van voetbal niet voorop en dus is ons vertrouwen weg, zegt Wales. De verkiezing is volgend jaar maart. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. Dit was het nieuws op Slam.
4: En Flitsmeister meldt 3 vertragingen langer dan 20 minuten op de A15 Gorkum-Ridderkerk. Tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel, daar 42 minuten, 8 kilometer, komt het door een technische storing. Dan nog de A50 Arnhem-Oss tussen Ewijk en de Maasbrug, daar 25 minuten, 5 kilometer door een ongeval. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Wiegen en Kuiken, daar 45 minuten.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Bij Robert Knops, vijver en aquarium vis je niet achter het net. Profiteer nu van de seizoensopruiming. Met 30% korting op alle vijverplanten en 50% korting op alle vijvervissen. Robert Knops in Geleen. Beleef de onderwaterwereld. Kijk op robertknops.nl.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

Dit is de lekkerste lunchmix van Nederland. Alle genres in de mix iedere dag tussen 12 en 2. Welkom bij Houzen in de Pauze. Ja, met op dit moment ook bezig de loting voor de playoffronde voor de Champions League. De wedstrijden zijn op 18 en 19 augustus en 25 en 26 augustus. Ja, het gaat allemaal weer beginnen, het nieuwe voetbalseizoen. PSV, Feyenoord en NEC die spelen dit jaar Champions League. Ik denk dat deze man ook wel een aardig balletje kan koppen. Met zijn kale vleespet. Pitbull, dit is Don't Stop the Party.

0: Fine Day. Dat is de lekkerste lunchmix van Nederland. Gaat zo meteen verder met Lenny Kravitz. Ook Nicky Jam en J Balvin. X komt eraan. En ook Armin van Buuren met Larger Than Life. Hoor je zo.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee, Plus.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
13: Omdat we series willen blijven bingen.
14: Omdat ik samen verder wil.
15: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: Hallo.
21: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
20: Ja hoor.
21: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
20: Tuurlijk.
21: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
20: Ja.
22: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
0: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
23: Honor the craving!
24: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
25: Cute.
24: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: anders doet.
1: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Bel Simple.
3: Florian Hamelink.
4: Olga, kijk eens naar die thermometer. Wow, gaat alleen maar omhoog, 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet wel iets kouder, 38 tot 33 graden. En twee vertragingen die opvallen bij Flitsmeister. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel. Daar 44 minuten door een technische storing. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Wiegen en Kuik daar een half uur. Dit is Armin van Buren.

Islam en X. Nou, je kan het je haast niet voorstellen, maar J Balvin was vroeger echt groot fan van rockmuziek. Ja, AC/DC, Metallica, alles met elektrische gitaren vond hij vet. Is niet echt terug te horen in de muziek die hij maakt, maar goed. Wel lekker zomers. Je hoorde X tijdens House in de pauze.

0: Also, Sun is Shining tijdens de lekkerste lunchmix van Nederland. Dit is House in de Pauze. Ja, hier in Nederland schijnt die zon wel. Wessel, schijnt die ook een beetje bij jou?
1: Zo, en hoe dat die schijnt hier? Het is hier bijna 38 graden.
0: Maar waar zit jij dan? Je zit niet in Nederland dan?
1: Ik zit niet in Nederland inderdaad. Ik zit in Gran Canaria.
0: Oh, lekker zeg. Omschrijf je uitzicht eens. Wat zie je voor je?
1: Nou ja, heel erg veel hotels, het strand en...
0: En een biertje waarschijnlijk, toch?
1: Nu op het moment nog niet, maar we gaan zo naar het strand toe. Dan lekker met een drankje aan het strand zitten.
0: Lekker man. En hoe lang blijf je nog in Gran Canaria?
1: Tot donderdag.
0: Tot donderdag. Nou, geniet er nog even van, die laatste paar dagjes. En met de house in de pauze aan komt dat sowieso goed, hè?
1: Ja, dat komt sowieso goed.
0: Alright, geniet er man.
1: Ja, doei.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
12: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
13: Ah, nee hè.
14: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
13: Ja, weer eens.
14: Nou, tof jij even.
13: Oh ja?
14: Ik heb net koffie gezet.
13: Lekker.
14: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
15: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
16: Streekt. Hé, hey, jij daar. Chantal Jansen hier. En zie Zon Zee Zomerboek ligt weer in de winkel. De zomerspecial vol heerlijke reisverhalen, puzzels, horoscopen en een dikke vette winactie. Of je nou op vakantie gaat of de hele zomer thuis gaat chillen, met NC's leesvoer kom jij de zomer wel door. Je shopt hem nu in de winkel of via NC.tv.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In een natuurgebied in Limburg is brand uitgebroken. Het is in de buurt van Venray. Het is een zeer grote brand en hij breidt zich snel uit door de droogte. De brandweer is met veel mensen en wagens bezig en roept iedereen die er niks mee te maken heeft op om weg te gaan, anders lopen ze in de weg. De gijzelnemer van een café in Ede is veroordeeld voor een tweede gijzeling in de gevangenis in Vught. Hij zat daar zijn straf uit voor de Edezaak en bedreigde medewerkers met fruitschilmesjes die hij had gekregen om een smoothie te maken. Hij zit nu in de TBS-kliniek. De extra straf is voorwaardelijk. De stuw in de Nederrijn bij Driel gaat voor het eerst in zijn bestaan helemaal open. Het zijn twee grote halve bogen. Normaal zijn ze hooguit gedeeltelijk open, maar dat is nu anders door de extreem lage waterstand. De stuw staat bekend als de kraan van Nederland, omdat die het water verdeelt tussen de IJssel en de Lek. En vredesdemonstranten hebben de ingang geblokkeerd van vliegbasis Volkel. Ze herdachten de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki 81 jaar geleden en protesteerden tegen oorlog in het algemeen. In Volkel liggen Amerikaanse kernbommen opgeslagen en er staan straaljagers die ze kunnen dragen en afwerpen. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. Dit was het nieuws op Slam.
6: En Flitsmeister meldt 4 vertragingen langer dan 20 minuten op de A2 Eindhoven van Maastricht-Noord tussen Weert-Noord en Nederweert. 26 minuten, 5 kilometer door een auto met pech. De A2 in de richting van Eindhoven tussen Meersen en Airport Maastricht. Daar 24 minuten, 4 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen. Daar 28 minuten, 5 kilometer. En de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel. Daar 26 minuten.
20: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
22: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
23: Mooi van Ethos.
24: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
25: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
26: Praxis.
6: Florian Hameling. En heb je de nieuwe Grand Slam al gehoord? Fred Again heeft eraan meegewerkt. Ik laat je hem zo horen.

weekend een beetje overleeft? Of zit je krokant op je werk na je Solar Weekend? Of de Pride natuurlijk was ook in Amsterdam dit weekend. Ik liep dit weekend nog even langs de gracht hier in Amsterdam. En niet om te feesten, maar om te verhuizen helaas. Ja, ik heb sinds kort een appartement in Amsterdam. Maar ojojojojo, wat had ik een FOMO dat ik niet met mijn reet op zo'n boot stond, joh. God. Al die filmpjes, dat zag er heel gezellig uit in ieder geval. Sowieso volgend jaar, dan ben ik erbij. Ik moet je trouwens zo even de Grenslam laten horen. Is nieuwe muziek van de Swedish House Mafia en Fred Again. Ja, dat kan alleen maar goed zijn natuurlijk. Happiness is so sad. De Grenslam van zo, hoor je zo. Naar Nio, dit is So Sick bij Slam.

En Dream a Little Dream op deze heerlijke warme maandag. Temperaturen rond de 32 graden in ons land. Als je onderweg bent, lekker met dat raampje open. Zelfs dat dakraam dat kan open als je het hebt natuurlijk. Heerlijk. Heb ik net ook gedaan. Ja, ik heb zo'n draairaampje, dus ik moet eerst even flink draaien voordat het raam open is. Zelf zet ik dan als het warm weer is ook altijd even mijn vergeten zomerplaylist aan. Die heb ik echt al jaren en daar voeg ik dan ieder jaar een paar nieuwe zomerhits aan toe die je na die zomer ook nooit meer hoort, zeg maar. Er staan echt veel verborgen zomerparels in die lijst die jij waarschijnlijk al lang bent vergeten. Bijvoorbeeld deze, ken je dit nog?

Lekker man, Deodo en Pitbull. Bailar bij Slam. Hey, sommige mensen die denken altijd over DJ's van... die verdienen hun geld zo makkelijk. Een paar plaatjes aan elkaar mixen. Maar ja, het lijkt altijd makkelijker dan dat het is. Zometeen dan draai ik de zanger die wel heel makkelijk zijn geld heeft verdiend laatst... tijdens een van zijn optredens door één woord minutenlang te roepen. Ja, het is echt hilarisch. Ik ga het je zo laten horen. En meer zomer op de radio met Another and Talk to You onderweg.

0: makkelijk retour.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
1: bestreekt. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
11: It's funny because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Hey, ondernemer.
7: Hallo?
6: Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
9: Müller Milk, the moo you can't resist.
10: Goedemiddag, het is 2:30. Dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. 30 tot 35 graden. Vanavond meer bewolking in het zuiden. Kans op onweer zelfs. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. En drie vertragingen die opvallen bij Flitsmeister. De flinke op de A2, Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Wildenberg en Nederweert. Daar 55 minuten, 6 kilometer door een auto met pech. De A12 Arnhem-Oberhausen in de richting van Duitsland. 16 minuten, 3 kilometer. En de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Tussen Sabina en de Haringvlietbrug. Daar ook 16 minuten. Met Peggy Guzzo, It Goes Like Na Na Na. Timbaland komt eraan met The Way I Are. En eerst Another N54.

deze man heeft te makkelijk zijn geld verdiend een paar dagen terug. Hij stond op een groot festival in Polen. Alleen het ding met Timbaland is, al zijn bekende liedjes zijn samenwerkingen. En nu kreeg hij het niet voor elkaar om al die andere artiesten waarmee hij heeft samengewerkt te regelen om samen op te treden, om samen die liedjes te performen. Maar ja, je wil natuurlijk wel al je grote hits zingen als je op zo'n festival staat. Nu gaat zijn optreden van Say It Right dus viraal. Die grote hit die hij scoorde met Nelly Furtado. Het ding is alleen, die rol van Timbaland in Say It Right is gewoon niet heel groot. Timbaland staat er dus op het podium minutenlang E te roepen. Dat moet toch een hilarisch beeld zijn geweest. Een volwassen man die voor duizenden mensen een beetje E staat te roepen. Nou, dat is makkelijk je geld verdienen, toch? Niet normaal. Hierna deed hij ook nog een cover van Tequila. Was ook een groot succes.

Zo voelde het gisteren wel. Ik stond rond 8 uur ongeveer stond ik in de drive in Ridderkerk. Helemaal zen. Ik heb echt nog nooit zo chill in de rij gestaan voor mijn Big Mac. En dat kwam door Thijsma. Hij draaide gisteren een uur lang tijdens de Slam Sunsets. Stond aan. Nou, al die stress valt even van je af, toch? Je wordt gezogen in die muziek. Heerlijk. Echt wel genoten gisteren. En vanavond, tijdens die Slam Sunset, dan draait Ilke Klein vanaf 8 uur. En daarna nog een uur lang vanaf 9 uur Jotto in de mix. En later deze week hoor je X-Wel nog voorbij komen. En ook Lost Frequencies gaan nog draaien tijdens de Slam Sunsets deze week. De hele line-up check je op slam.nl. En alvast opwarmen doen we nu met The Second Voice. Dit is Let Me Be.

is op Tomorrowland, tijdens Tomorrowland. Hij had daar een bijbaantje, maar hij heeft iets gedaan daar, waardoor hij is ontslagen. Ja, wie en wat hij heeft gedaan hoor je zo. Net als Hugh Gale, Ed Sheeran en Alesso.

0: aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
12: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het noorden van Limburg staat een groot stuk bos in brand, niet ver van Venray. Volgens de brandweer woedt het vuur hoog in de bomen en kan het snel van boomtop naar boomtop. Dat maakt blussen lastig. Vanwege de brand rijden er tussen Nijmegen en Venray voorlopig geen treinen. Nederland waarschuwt mensen die vanuit Marokko het Spaanse Ceuta hebben bestormd om daarna bij ons asiel aan te vragen. Ze zijn volgens het kabinet niet welkom en worden teruggestuurd. Ceuta is een klein stukje Spanje in Marokko. Werd van de week overlopen door tienduizenden migranten die hopen op een beter leven in Europa. Zangeres Sophie Straat wordt niet vervolgd voor uitspraken die ze deed op een festival onlangs in Brabant. Ze had gevraagd of alle witte mannen naar achteren wilden gaan om ruimte te maken voor bijvoorbeeld vrouwen. Bij meldpunten kwamen honderden discriminatieklachten binnen, maar volgens justitie is het niet strafbaar wat ze zei. En er is geloot voor de Champions League en NEC weet nu wie de mogelijke tegenstander wordt in de play-offs. Ze spelen dan tegen of het Noorse Bodø/Glimt of het Belgische Union Sint-Gilles. Maar eerst moet NEC in de voorronde zien af te rekenen met het Griekse Olympiakos. Het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. En dit was het nieuws op Slam.
2: En Flitsmeister meldt 2 vertragingen langer dan 15 minuten op de A2 Eindhoven Maastricht-Noord tussen Wildenberg en Kelpen-Oler. Daar 51 minuten, 7 kilometer door een auto met pech. En de A58 Breda-Tilburg tussen Tilburg-Reeshof en Tilburg Centrum West. Daar 20 minuten door een auto met pech.
16: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
17: laatste kans.
16: Nog één keer brullende motoren.
17: Ja,
16: dit mag je niet missen.
17: Oh.
16: Daar moet je bij zijn.
17: Naar binnen.
16: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
17: Ja.
16: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
20: Wow,
19: kost je maar 3 minuten.
20: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
19: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
21: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
22: De hele zomer lang.

0: love you.
1: Taaie dagen voor hem, hè, met zijn rode haar. Die kunnen slecht tegen de zon. Lekker veel in de schaduw zitten, Ed. Hey, wat voor bijbaantje had jij vroeger? Ik heb zelf 4,5 jaar gewerkt als vakkenvuller bij de Appie. Mooie tijden waren dat, zeg. Ja, dubbel betaald op die zondag. Lekker die koelcel leegvreten. Ja, tijdens zo'n bijbaantje kan je echt wel een beetje klooien, vind ik. Ja, ook Dimitri Vegas, die had vroeger een bijbaantje. Voordat hij doorbrak, werkte hij namelijk als techneut bij grote festivals. Ook bij Tomorrowland. Maar hij is daar dus ontslagen. Omdat hij iets deed waar zijn baas niet heel vrolijk van werd.
2: Ik ben daar zelfs door mijn bedrijf dat mij daar gezet heeft nog ontslagen. Omdat ik eigenlijk altijd mijn demo's in de platenzakken van de artiesten stak. Terwijl ik dat de tech die materiaal ging aansluiten.
1: Ja, dus terwijl hij de materialen ging aansluiten, deed hij heel stiekem een USB-tje met de demo van hem in de zakken van de artiesten. Nou, een paar jaar later was hij toch weer op het festival te vinden, als headliner zelfs. En dit jaar wist hij zelfs voor elkaar te krijgen om de meest gedraaide track te produceren tijdens Tomorrowland. Nieuw Warner Music.
3: Mix Marathon. Track of the Week. Dimitri Vegas, Silver and Pat B. Turn the Tide.

0: gekomen. De zomermix uit het niets, California Love. Door de Tupac bij Slam. Zometeen de zangeres die binnenkort haar eigen festival organiseert. Ook Stromae komt eraan en deze van Jonas Blue hoor je zo.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Beverbijts. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
15: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
17: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Bel Simple.
18: Het is warm, 30 tot 35 graden. Vanavond meer bewolking met in het zuiden kans op onweer. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. En Flitsmeister meldt vertragingen op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Wildenberg en Nederweert, daar 40 minuten, 5 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Brug over het Zijkanaal C. 19 minuten door een auto met pech. En nog eentje.

Afrocheck bij Slam Align. Misschien was hij ook wel aanwezig. Dan hoop ik wel voor iedereen dat hij achteraan stond met zijn 2,08 meter. Hij blokte al het zicht voor iedereen. Dua Lipa heeft dit weekend haar eigen festival in Kosovo georganiseerd. Sunny Hill Festival, zo heet het. En dat doet ze eigenlijk ieder jaar met haar familie om geld op te halen voor het goede doel. Al vraag ik mij wel af hoeveel geld ze daadwerkelijk opgehaald heeft als ik zo die line-up zie. Katy Perry, Louis Capaldi, Martin Garrix, Pasa, Adam Port. Zij waren allemaal aanwezig en nou, die artiesten die kosten een hoop, kan ik je vertellen. Zou je denken, nou, ze heeft in ieder geval bespaard op één act. Want ze kan natuurlijk zelf gratis het podium opstappen. Maar nee, Dua Lipa zag ik nergens op de timetable voorbij komen. Toch een beetje raar, op je eigen festival toch? Maar ja, goed. Waarschijnlijk was ze achter de bar te vinden. Heel de dag Dua Krika stappen. Dua Lipa, Love Again, hoor je nu op Slam.

Hey, maar pas op, hè. Niet te hard indrukken. Deze week... Flitsmarathon in Nederland en eigenlijk in heel Europa. De Speedweek wordt die ook wel genoemd. En de Cashweek bij de overheid. Want vorig jaar deelden ze in die week 23.000 boetes uit in Nederland. Ze staan vooral de plekken waar veel verkeersongevallen plaatsvinden. Dus provinciale wegen en de populaire toeristische routes, daar staan ze te flitsen. En nu weten we dat je met de muziek van Slam altijd net iets harder gaat. Dus komen wij met een goede oplossing. Aanstaande vrijdag maak je namelijk tijdens een mixmarathon kans op de Flitsmeister Dot. Dan hoor je precies waar je eventjes op de rem moet. Dit is Slam met Tabor Cray en Just Keep Watching Me.

Topic en Becky G. En sorry papi op deze hete maandagmiddag. Mocht je aan het werk zijn in de zon, of je wilt je kopje sowieso beschermen tegen de zon. Zometeen maak je kans op de Slam Bucket Hat. Ik vertel je zo hoe je kans

0: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
1: Omdat onze band onbreekbaar is.
2: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Smart Speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In een plas in Rotterdam wordt gezocht naar een vuurwapen. Dat zou gebruikt zijn bij een moord van jaren geleden. De politie werd erover getipt en doet er nu alles aan om het wapen te vinden. De plas waar het onderzoek aan de gang is, ligt in stadsdeel Rotterdam-Alexander. Om welke moord het precies gaat, zegt de politie niet. In Noord-Limburg, waar een stuk bos in brand is gevlogen, is een camping ontruimd. De lucht is vanwege de rook zo ongezond dat de 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Het brandende natuurgebied ligt niet ver van Venray. Daar is het treinverkeer stilgelegd. Ook is vanwege de brand een afrit van de A73 dicht. De demonstratie bij vliegbasis Volkel is voorbij. Vredesactivisten blokkeerden vanmiddag de ingang. Ze herdachten de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki. Dat is deze maand 81 jaar geleden, dus bleven de demonstranten 81 minuten zitten. De blokkade was in Volkel omdat daar straaljagers zijn die kernbommen kunnen afwerpen. En FC Twente heeft een zware opgave om de Conference League te bereiken. Als ze winnen van het Slovaakse Dak, moeten ze nog tegen Dynamo Kiev of het Azerbeidzjaanse Karabach. Ook Ajax weet de volgende tegenstander. Bij winst tegen Shelburne uit Ierland moeten ze tegen Noah uit Armenië of Sion uit Zwitserland. Het weer van Weer Online. Veel zon en het is tropisch heet. 30 tot 35 graden. Vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en vannacht kan het onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En dit was het nieuws op Slam.
10: Het is rustig op de Nederlandse wegen. Twee vertragingen langer dan 10 minuten gemeld bij Flitsmeister. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en de Wijkertunnel. Daar 14 minuten, 9 kilometer. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland doet er 12 minuten langer over.
11: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
15: Slam.
8: Florian Hamelink.
10: met DJ Jazzy Jeff, The Fresh Prince. Zometeen Summertime, Okaigo met Take Me Back hoor je. En eerst de allereerste track van Martin Garrix. Dit is Animals.

Rexha en David Guetta bij Slam. En Sad Girls. Afgelopen weekend stond ze nog op het podium van de Avans Live tijdens de World Pride Festival op Bibi Rexha. Het was een knallende avond, hoorde ik. Maar dat was niet per se door het optreden van Bibi Rexha. Nee, vlak na het optreden van haar is er namelijk een wereldrecord gecreëerd. Het record voor het meeste confetti afgeschoten in 1 minuut. In totaal vloog er zo'n 185 kilo confetti door de Avans Live. Ik heb ook een filmpje van hoe het ongeveer klonk. Een soort Oppenheimer. Ja, wel leuk dat record. Ik heb eigenlijk vooral te doen met de mensen die het weer op moesten vegen. Die hebben waarschijnlijk nu ook een record op hun naam staan voor het zo lang mogelijk vegen met een bezem.

Maar zeker een paar miles away. Zometeen gaan we weer vakantiebestemmingen raden. Aan de hand van cryptische hints moet je erachter komen welk vakantieland ik zoek. Maak je kans op de Slam Summer Gadget. De eerste hint krijg je zo naar M&M en Rihanna.

0: Rihanna. The Monster.
1: Florian Hamelink.
0: Yes, het is Florian op de plek van Thomas van Empelen. Die is een paar weken met vakantie. En normaal doet hij rond 4:30 altijd beroepen raden. Door middel van een zin wat je wel 100 keer roept op een dag. Op een werkdag. Maar het is vakantie, dus het lijkt mij juist leuk om vakantiebestemmingen te gaan raden. Ik geef je een paar cryptische hints. Aan jou de taak om met die hints te raden welk land ik zoek. Als je het goed hebt, dan win je de Slam Summer Gadget. De eerste hint, die krijg je nu alvast van me. Een enkele vlucht naar het land kost €323 als ik morgen zou vliegen. En de vlucht duurt 1 uur en 45 minuten. Dus een enkele vlucht naar het land kost €323 met een vlucht van 1 uur en 45 minuten. Doe alvast je eerste gokje via de Slam app. Krijg je zo meer hints en ook Silva Bumpa. Hoi zo.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA.

0: TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Deze week wordt er extra veel geflitst tijdens de Flitsmarathon. Met Flitsmeister ga je goed voorbereid op weg. De app start automatisch op en je krijgt alle waarschuwingen op je telefoon en via Apple CarPlay of Android Auto. Flitsmeister.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
8: Luister vrijdag naar de Slam Mix Marathon en maak kans op een Flitsmeister dot.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Bijna 4:30, dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. 30 tot 35 graden, vanavond meer bewolking met in het zuiden kans op onweer. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. En de Flitsmeister meldt 2 vertragingen langer dan 10 minuten op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Rotterpolderplein en Velsen, daar 41 minuten, 7 kilometer. En de A58 in Zeeland, Bergen op Zoom, Vlissingen. Tussen Hoge Heide en de Krekerakbrug, daar 12 minuten. We zijn een vakantiebestemming aan het raden. Ik geef je een paar hints. En aan jou de taak om met die hints te raden welk land ik zoek. Als je het goed hebt, dan win je de Slam Summer Gadget. De eerste hint, die kreeg je net. Het was een enkele vlucht naar het land, kost €323. Met een vlucht van 1 uur en 45 minuten. En hier komt hint 2. Je hoeft hier niet meteen een taalkursus te volgen. Met een beetje Nederlands kom je al verrassend ver.
13: Florian Hamelink.
12: Welk vakantieland zoek ik? Drop je...

the Black Eyed Peas. And I Got a Feeling. Het is Florian op de plek van Thomas van Empelen, die is met vakantie. En hij doet altijd beroepen raden, maar het is vakantie, dus mij lijkt het juist leuk om vakantiebestemmingen te gaan raden. Ik geef je een paar hints, aan jou de taak om met die hints te raden welk land ik zoek. En als je het goed hebt, dan win je de Slam Summer Gadget. De eerste hint kreeg je net, een enkele vlucht naar het land kost €323 met een vlucht van 1 uur en 3 kwartier. Je hoeft niet per se de taal van dit land te leren, want het heeft best wat weg van de Nederlandse taal. Nog wat hints doen? Oké. Okay. De grootste stad van het land telt nog geen 1 miljoen inwoners. Ze zeggen dat de grootste toeristische trekpleisters hier ontzettend lelijk zijn. En het zijn niet de inwoners zelf. En de mooiste attractie van het land is niet met Google Maps te vinden. Dat waren de hints. Hier moet je het mee doen. Welk vakantieland zoek ik? Kom maar door via de app van Slam. Antwoord krijg je zo naar Magic & Root. Kassel komt eraan en is Jamie Jones.

0: Enkele vlucht naar het land kost €323 met een vlucht van 1 uur en 45 minuten. De taal heeft best wat weg van de Nederlandse taal. De grootste stad van dit land telt nog geen miljoen inwoners. Ze zeggen dat de grootste toeristische trekpleisters hier ontzettend lelijk zijn. En de mooiste attractie van het land is niet met Google Maps te vinden. Welk vakantieland zoek ik? Even kijken wat er binnenkomt via de app van Slam. Ik zie Oostenrijk binnenkomen, stuurt Daniel. Toby die zegt Denemarken, net als Mark. Casper, Luxemburg. Kevin die denkt nog München, dus Duitsland. David, Kopenhagen, Denemarken. Ja. Niet goed. Hey Peter, ben je iemand die graag gaat kamperen of ben je van de all-inclusive vakanties?
1: Nou, er zit nog wat tussen all-inclusive en kamperen, gelukkig.
0: Ja.
1: Wij zoeken veel zelf uit, maar we zijn wel van de luxe vakantie.
0: Ja, gewoon lekker dat alles voor je geregeld is. Lekker op zo'n strandbedje.
1: Ja, en ik ben getrouwd met het reisbureau, dus dat komt goed.
0: Oh, nou kijk eens, je hebt het goed bekeken.
1: We hebben net een reis geboekt voor februari naar Thailand.
0: Oh, wat vet, naar Thailand. Zo, daar ga je ook niet even een weekje naartoe, denk ik.
1: Nee, dat wordt er in ieder geval 2,5. En we zijn er vorig jaar en het jaar daarvoor ook geweest. En dan hebben we het hele land wel gehad zo'n beetje.
0: Ja, dat is groot. Het is gigantisch. Maar leuk, joh, van die verre reis. Wat tof.
1: Ja.
0: Het land wat ik nu zoek is niet zo ver weg. Vertel het maar. Welk land zoek ik?
1: Ik denk Noorwegen.
0: Ja! Het was inderdaad Noorwegen. Ja, de Nederlandse taal die lijkt best wel op de Noorse taal. Heeft er best wel wat van weg. Ja. Dus vandaar de hint. We gaan de Slam Summer Gadgets gaan we naar je opsturen.
1: Oh, leuk. Dankjewel.
0: En geniet van die warme dagen.
1: Dankjewel, Florian.
0: Ja, doei, doei.
1: Tot de groeten. Tell me a story.

With the MC, Bees and Honey and Show Me Love by Slam. Ik krijg een appje binnen van Ricardo met de vraag of ik de laatste hint nog kan uitleggen. Ja, we deden net vakantiebestemmingen raden aan de hand van hints. Die laatste hint, die was: de mooiste attractie van het land is niet met Google Maps te vinden. En dat ging natuurlijk over het Noorderlicht.

0: Dikke slam classic van Snap. The First and Last Eternity bij Slam. En geen Patrick en Julia, maar Hielke Boersma.
1: Ja! Zij genieten van een lekkere vakantie.
0: Ja, lekker is dat. En ja. Jij gaat de Slam middagshow doen zometeen. Wat ga je doen?
1: Nou, je hebt het misschien wel meegekregen, maar de bosbranden... die waren al flink aan het woekeren de laatste weken.
0: In
1: Frankrijk. Een hoop mensen die op vakantie gingen langs de route de Soleil. En de bosbranden zijn inmiddels ook in Nederland. Dus ik heb een brandweerman gevonden, Nick Hofmans, die ook nog heeft geblust in Spanje. Hij is letterlijk dicht op het vuur gestaan en kan ons meer vertellen over wat daar gaande is. En of we onszelf ook een beetje moeten klaarmaken voor meer brand in de buurt.
0: Ja, ik ben benieuwd. Ook Calvin Harris, Outkast en Medusa onderweg. Slam. Coming up. That's what we do.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het zuidoosten van het land zijn 2 natuurbranden uitgebroken. In het noorden van Limburg staat een bos in brand. Die wordt al bestreden door een helikopter met een grote waterzak eronder. Maar er komt er nog eentje bij. In een Brabants bos bij Rosmalen is een brand ontstaan zo groot als een voetbalveld, maar die is onder controle. In Limburg stond een agent uit Roermond voor de rechter omdat hij een vrouw zou hebben verkracht, maar hij is vrijgesproken. Er was ruim 2 jaar geëist. Volgens justitie werd de vrouw verkracht na een strandfeest. De agent zegt dat ze seks hebben gehad, maar er was geen dwang en de rechter ziet er ook geen bewijs voor. Door de lage waterstanden mag er niet overal meer gevaren worden en dat heeft ook gevolgen voor mensen die een riviercruise willen maken. Er worden steeds meer reizen gecanceld of aangepast, vooral riviercruises naar Duitsland. De lage waterstand zorgt ook voor meer en meer problemen voor binnenvaartschippers. En in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt over een maand, op vrijdag 4 september, gestaakt, zegt vakbond FNV. Vanaf het einde van de ochtend worden schepen niet meer geholpen. Het is een actie tegen de geplande miljoenenbezuinigingen op sociale zekerheid van het kabinet. Die willen ze van tafel. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en vannacht kan het op sommige plekken onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En dit was het nieuws op Slam.
6: Michiel, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte. Het is 5:03. Dit is Slam, je verkeersupdate van Flitsmeister. Op dit moment 14 vertragingen. Dit zijn de 5 langste. De A4 richting Antwerpen tussen Hogerheide en Markiezaad, 12 minuten. De A5 richting Amsterdam tussen Amsterdam-Westpoort en Weststrandweg, daar 17. De A8 richting Amsterdam tussen Zaanstad-Zuid en Koenplein, 23 minuten. De A9 richting Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velsen, daar 12. En de A58 richting Vlissingen tussen Hoogheide en Kreekrakbrug. Je vertraging daar 29 minuten en het komt door een ongeval.
7: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
5: Hoi Hilke.
4: Slam. Hilke Boers.
2: Hey, goedemiddag, Slam Zomermiddagshow met de Outkast zometeen. Hey ja, ook de nieuwe Bakermat heb je hem al gehoord. I Love Life komt eraan. Naar Calvin Harris en Jesse. Hier is Satisfied.

bij Slam. Je hoort de Heya. 12 minuten over 5. Een hele goede middag. Je hebt deze bloedhete maandag overleefd. Wat was het warm, hè? Ik denk dat ik dat het meest heb gehoord vandaag. Oh, wat is het warm. Wat is het heet. Temperaturen gingen richting de 36 graden. Het begint nu alweer een beetje af te koelen. Er werd aangeraden om zo weinig mogelijk te doen. Heeft jouw baas zich daar ook aan gehouden? Ja, ik had dat misschien wat eerder moeten doen. Ik ben sinds 2 jaar veel aan het tennissen. En ik heb vaak, als ik dan iets nieuws ga doen, dan ga ik er ook vol voor, weet je wel. Dan ga ik gelijk lessen nemen, competitie en 3 keer per week op de baan. En tennis is ook echt iets waar je even in moet verdiepen, weet je wel. Dat is niet een sport dat je zomaar kan. En afgelopen week had ik dus een toernooi. En ik heb dus in de volle zon 3 uur getennist. Want eindelijk kan ik een beetje potje spelen. En ik was vergeten te smeren. Dus ik kan eigenlijk mijn hoofd niet meer echt links en rechts bewegen door mijn verbrande nek. Zonder mijn lichaam ook links en rechts te doen. Dus ik hoop dat jij dat wat verstandiger doet. Dat je jezelf goed insmeert met de UV-index die door het dak gaat. Misschien heb je hard gewerkt vandaag. Misschien ben je ook lekker op vakantie. Ben dan even benieuwd waar je luistert. En misschien kun je later vandaag dan even meedoen met de Vakantieland-quiz. En het leuke is, die quiz die wordt helemaal

favoriete vakantieland of het land waar je dan nu op dit moment bent of net bent teruggekomen. Dan krijg je dus een quiz voor dat land. En waarschijnlijk ga je die quiz ook goed doen. Heb je dan 3 van de 5 vragen goed, dan krijg je een Slam Bucket Hat. En die wil je hebben, die beschermt je voor de zon. Dus stuur het er vast even in. Jouw favoriete vakantieland of het land waar je bent geweest, stuur het even in via een berichtje in de Slam App. Hey, een bizar verhaal afgelopen weekend van een vrouw uit Scheemda. Ging even lekker tuinieren afgelopen weekend en stond toen oog in oog met... Ja, het zou mijn grote nachtmerrie zijn. Ik zou er niet aan moeten denken. Wat er gebeurde hoor je zometeen. Ook de nieuwe bakermat komt eraan naar Medusa en James Carter. Hier is Bad Memories.

de Slammiddagshow is het nog net wat zonniger. Met de nieuwe track van Bakermat. Wat een goede track. Samen met Rani. Je hoorde I Love Life bij Slam. Hey, bizar verhaal. Afgelopen weekend in het Groningse Scheemda. Ik weet niet of je de provincie Groningen een beetje kent. Maar daar ga je niet per se heen voor... om bizarre dingen mee te maken, weet je wel. Daar gebeurt niet veel, daar kom je voor je rust. Dan kun je lekker genieten van de natuur en zo. En een vrouw in Scheemda, die ging afgelopen weekend even lekker tuinieren. Even lekker de nieuwe tuintjes in de nieuwe plantjes in de tuin zetten. Even het gras maaien. En voor een nieuwe plant had ze wat potgrond nodig. Dus zij pakte de zak met potgrond, opende die zak... en stond oog in oog met een wurgslang... Een boa constrictor. Kun je voorstellen. Ben je lekker in de zon aan het tuinieren? Zit er een boa constrictor in die zak? Nou, zij gelijk de dierenambulance bellen. Die kon op dat moment niks doen. Nee, ze hadden weekend. Dus die hebben haar toen doorgeschakeld met een kinderboerderij. Dus zij die kinderboerderij bellen en het verhaal uitleggen. Nou, die kinderboerderij zijn natuurlijk ook van... ja, wij hebben kleine geitjes en dat soort dingen. Wij gaan niet voor een boa constrictor komen. Nog steeds niets gebeurd. Zij nog steeds met die boa constrictor in de tuin. Uiteindelijk is de politie gekomen. En wat bleek nou? Haar buurvrouw had zelf een boa constrictor. En die was dus ontsnapt. Uiteindelijk is de boa constrictor opgehaald. En de vrouw is boos op de buren. Ze zegt, hoe kan dit nou? Hoe kan het nou dat ik niet weet dat jullie überhaupt een wurgslang hebben? Is natuurlijk ongelooflijk geschrokken. En die bracht me even op de vraag... Waar heb jij het meestal hekel aan bij je buren? Er zijn vast wel van die irritaties die je al jaren hebt of vroeger hebt gehad. Ik ben even heel benieuwd. Ik had jarenlang een bovenbuurvrouw en die liep dus altijd op naaldhakken. En ik vroeg me dan af van... Luister, je komt thuis, dan doe je toch lekker je schoenen uit en dan ga je rondlopen. Maar de hele dag op die naaldhakken. Ik was er op een gegeven moment helemaal gek van. Maanden niks over gezegd. Toen ben ik toch maar aangebellen van... Hey, waarom die naaldhakken? En toen zei ze ook... Oh, ik had helemaal niet door. Doe ik ze toch uit? Wat zijn dingen waar jij bij aan ergert bij je buren? Je kan het even doorsturen via een berichtje in de Slam-app. Kan via een audioberichtje. Het mag natuurlijk ook helemaal anoniem. Misschien luister je buren ook wel naar Slam. Wat zijn nou echt van die dingen waar jij je aan ergert bij je buren? Gaan we zometeen gewoon even een minuutje galspuwen. Dan ben je er ook weer van af, weet je wel. Dat voelt dan ook als een opluchting. Laat van je horen via een berichtje in de Slam-app. Waar erger jij je het meeste aan bij je buren? En dit is met Regime en Schmetier.

0: Swedish House Mafia met een nieuwe track samen met Licky Lee. Je kende haar nog van I Follow Rivers. Deze track ga je extra vaak horen aankomende week. Happiness is so sad, de Grand Slam van deze week. Waar erger jij het meest aan? Bij je buren. Geef het nog even door via een berichtje in de Slam app. En zometeen hier ook de Bauza. Lekker in het zonnetje. Magnetic komt eraan. En ook Chesto.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg. Yes! Esso, omdat elke rit telt.
14: Omdat we series willen blijven bingen.
15: Omdat ik samen verder wil.
16: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
18: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
19: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
21: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
22: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
21: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
20: Hey, goedemiddag, het Slam weerbericht van Weer Online. Lekker veel zon vandaag. Hier en daar een zwakke tot matige zuidoostenwind. Het is zo'n 30 tot hier en daar zelfs zo'n 35 graden. Vanavond neemt de bewolking toe. In het zuidoosten kans op een kleine lokale onweersbui. Morgen opnieuw warm en zonnig. Dan zo'n 28 tot 33 graden. Slamverkeer krijg je van Flitsmeister. Vertragingen op de A9 richting Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velsen. 12 minuten. De A28 richting Utrecht tussen Maarn en Soesterberg. Daar 11. En de A73 richting Nijmegen tussen Rijkenvoort en Kuik. Je vertraging daar is 23 minuten. Het is 5 minuten over 5:30. Tijd voor de hoogtepunten van het ANP. En hier is Michiel Frazenstorm. Goedemiddag.
23: Goedemiddag. Een man uit Bergen-op-Zoom zou zich hebben willen aansluiten bij een Afghaanse afdeling van terreurgroep IS. Hij werd donderdag al opgepakt en blijft voorlopig nog wel even vastzitten. In het noorden van Limburg hebben mensen een NL-alert gekregen om uit de rook te blijven van de grote natuurbrand bij Venray. Die is nog altijd niet onder controle en lijkt zelfs groter te worden. Er worden 2 blushelikopters ingezet. En boeren die van de week de A35 bij Almelo blokkeerden, komen daarmee weg. Ze hadden de kentekens van hun tractoren afgeplakt en dus kan de politie geen boetes uitdelen. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
24: Hielke Boersma.
20: Jouw grootste ergernissen aan je buren. Geef het door via een berichtje in de Slam-app. Dit is de Bauza en Magnetic.

0: Zou Chesto zijn buren eigenlijk kennen? Zou hij überhaupt buren hebben? Misschien dat hij dan vanuit zijn slaapkamer met een verrekijker nog net het huis naast hem kan zien. Multi-multi-miljonair Chesto. En je hoorde een van zijn throwbacks uit de trendstijden. Traffic. Wat zijn jouw grootste ergernissen aan je buren? Die van mij was vroeger, toen ik nog een bovenbuurvrouw had. Een vrouw die de hele dag of van die naaldhakken rondliep. Berichten die zijn binnengekomen via de Slam-app. Hey Jokke, ik heb de grootste ergernis die ik aan mijn buren heb, is dat ze bij elke zonnestraal de barbecue aangooien. Of het nou 15 graden is, 25 of 35 graden, dat ding gaat altijd aan. Mijn kleren ruiken altijd naar rook en ik kan ze niet buiten hangen. Ik heb er wel eens wat van gezegd, maar dan zeggen ze dat het gewoon mag en dan komen we niet uit. Hey Jokke, ik heb geen buren, want ik heb een vrijstaand huis. Ik had zo'n hekel aan mijn buren dat ik daarvoor ben gegaan. Ik ben wat groter gaan wonen en wat meer de provincie ingetrokken. En ik krijg er een audioberichtje binnen van Dave via de Slam app.
1: Ja, nou, ik heb achterburen en heel lieve mensen, maar die hebben een hond. Kei lieve hond. Maar die gaan 's ochtends werken en die doen die honden buiten. En vervolgens loopt die hond de hele dag te blaffen. Echt gewoon non-stop. Dat ik gewoon af en toe een keer denk van, ik pak mijn airsoft geweer en schiet er een keer op. Weet je wel, dat is een backhoud. Dat kun je natuurlijk niet maken, maar dat vind ik wel echt vervelend. Als je de hele dag van huis bent en de hond maar dan naar buiten doet, zodat hij niet de hele dag binnen zit. Ik begrijp het, maar ja, richt dat beest af, man.
0: Ja, Dave, ook dankjewel voor het doorsturen. Ik zou er ook gewoon voor een airco gaan, weet je. Als het te warm binnen is, doe het dan tenminste gewoon voor je hond. Deze man, die had bijna geen buren meer. Sterker nog, hij had bijna geen plek meer om te wonen. Jordi, een van de twee van Chris Cross Amsterdam, was ooit de liefde aan het bedrijven op zijn woonboot. En hij merkte dat hij steeds verder uit balans ging. Hij ging steeds meer naar rechts. Wat bleek nou? Zijn boot was aan het zinken. Zijn woonboot. Gelukkig kwam hij er net op tijd uit. Inmiddels woont hij niet meer op een woonboot. En hij heeft een nieuwe track gemaakt. Nieuwe Chris Cross Amsterdam. My oh my, nieuw bij Slam.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turn it up. Yeah.
1: Ariana Grande en No Tears Left to Cry. En dat lijkt ook echt een beetje zo te zijn. Ze is op dit moment nog druk aan het toeren. Ze is bezig met de Internal Sunshine Tour. Die eindigt op 1 september in Londen. En daarna gaat ze voorlopig niet meer optreden. Sterker nog, ze wil zich terugtrekken uit het openbare leven. Omdat ze de laatste tijd heel veel kritiek krijgt. Een hoop mensen vinden haar te mager. Die zijn aan het speculeren, wat is er met Ariana Grande aan de hand? Ze zegt zelf, ik ben er helemaal klaar mee. En voorlopig zie je me niet meer terug. Nee, die gaat waarschijnlijk van een lange vakantie genieten. En ja, No Tears Left to Cry ga je voorlopig niet live horen. Maar misschien dat ze op een gegeven moment weer gewoon keihard terugkomt met een nieuw album. En dat ze er weer lekker in zit. Zelf zegt ze voornamelijk, laat me een beetje met rust. Dus dat is een duidelijk signaal naar de fans. Je hoorde Ariana Grande, No Tears Left to Cry bij Slam. Dit is nieuwe muziek, nieuwe Joe Corey, Whisper bij Slam.

bijna 6 uur op maandagmiddag. Joek hier op de plek van Patrick en Julia, die genieten van een lange vakantie. Julia die verveelt zich zeker niet. Deed mee in een rave in de IKEA. Ja, bijzondere beelden vind je op onze Instagram-account, @slamofficial. Zometeen hier de Slam Stembus. Ik heb een nieuwe zomerse track voor je. En de vraag aan jou is, wat vind je van deze track? Wil je hem vaker horen of na vandaag nooit meer? Het is muziek van een man die je waarschijnlijk wel kent. Je kent hem onder andere van deze track. D.O.D.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Hey, jij daar. Chantal Jansen hier. En zie Zon Zee Zomerboek ligt weer in de winkel. De zomerspecial vol heerlijke reisverhalen, puzzels, horoscopen en een dikke vette winactie. Of je nou op vakantie gaat of de hele zomer thuis gaat chillen, met NC's leesvoer kom jij de zomer wel door. Je shopt hem nu in de winkel of via NC.tv.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
12: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote natuurbrand in het noorden van Limburg is zo groot als ruim 30 voetbalvelden en die wordt steeds groter door de wind. Mensen in de buurt van Vendrai hebben een NL-alert gekregen om uit de rook te blijven. Eerder werd ook al een camping met zo'n 300 mensen geëvacueerd. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen. Een man uit Bergen-op-Zoom zou hebben geprobeerd naar Afghanistan te gaan om zich aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Hij zou contact hebben gehad met mensen die terroristische aanslagen plannen. Toen dat werd ontdekt, is hij donderdag meteen opgepakt nog voor hij kon vertrekken. Hij blijft voorlopig nog vastzitten. Het is nog altijd een raadsel wie er achter de geheimzinnige flyers zit die zijn uitgedeeld tijdens de botenparade op de Pride in Amsterdam. Politieonderzoek is nog bezig. In de flyers wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdadigers zouden zijn. Er staat ook een nagemaakt logo van de gemeente op. En boeren die vorige week meededen aan de blokkade van de A35 bij Almelo horen daar waarschijnlijk niks meer van. De politie kan ze geen boete opleggen, want de boeren hadden de kentekens van hun tractoren afgeplakt. Wat trouwens ook niet mag. Ze protesteerden met de blokkade tegen het stikstofbeleid. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en vannacht kan het op sommige plekken onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En dit was het nieuws op Slam.
2: Michiel, dankjewel. Het is 6:02. Slam in verkeersupdate van Flitsmeister. Het is rustig op de wegen. 2 korte vertragingen op de A9 richting Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen. 9 minuten. En de A59 richting Os tussen Hooipolder en Waspik. Daar 8 minuten.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor
11: the
4: craving.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
17: Hoi Hielke.
13: Slam. Hielke Boersma.
2: Goedenavond, dit is het hitteplan van Slam. Een hoop zonnige tracks. Zometeen Sean Paul en Clean Bandit. Na Another, dit is Talk To You in de Slam Zomermiddagshow.

0: deze week met het vele zonnige weer is echt zijn week. Weet je wel, sommige mensen die hebben een inloopkledingkast. Deze man die heeft een inloopkledingkast voor zijn zonnebrillen. Hij heeft echt altijd een zonnebril op. En vandaag komen ze goed van pas. Zijn zonnebrillencollectie. Jean-Paul samen met Clean Bandit, Jordan Rockabye hier bij Slam. Het is 11 minuten over 6. Ik heb nieuwe muziek voor je. Je kent hem onder andere al van deze twee tracks. Set Me Free. En deze. So Much In Love.
1: Jouw mening over nieuwe muziek. Stembus.
0: Zijn echte naam is Daniel Eugene O'Donnell. Had ik ook al een hele vette naam gevonden, maar dat past waarschijnlijk net niet op een DJ-bud. En dus is die gegaan voor DOD. Hij is rond 2009 begonnen met muziek maken. Eerst was hij heel groot in de EDM. Weet je wat van die hele grote big room drops op grote mainstages. Toen kwam COVID en toen is hij wat meer gaan experimenteren met wat meer house tunes en piano riffjes en wat basslines en zo. Tegenwoordig zit hij helemaal in de house en ik heb een nieuwe track voor je. Laatste tijd veel te zien op de grote mainstages van Tomorrowland, Ultra, Creamfields, Ministry of Sounds, Dance Valley. En zijn nieuwe track ga ik voor het eerst aan je laten horen. De vraag aan jou is, wat vind je van deze track? Wil je hem vaak horen of na vandaag nooit meer? Is het aantal positieve stemmen boven de 50%? Dan gaan we de track morgen weer draaien. En dan vragen we het nog een keer aan je. Wil je hem dan nog een keer horen? Dus ik ga hem aan je laten horen. Ik wil dan vervolgens
1: Stembus
0: van jou horen. Wat vind je van deze track? Vaker draaien of na vandaag nooit meer? Het is dus de nieuwe track van DOD. Careful! Geef je mening via een berichtje of audioberichtje in de Slam app. DOD in de Slam Stembus.

Steer weer bij. Tijdens de pre-party van je weekend. Een van onze maatjes hier bij Slam. Je hoort hem elke vrijdagavond. Frankie Rizzardo. Dit was Shinjuku hier bij Slam. Vandaag in de Slam Stembus hebben we een nieuwe track van D.O.D.

0: over nieuwe muziek. Stembus.
1: Ja, wat gaan we doen met deze track? Vaker draaien of gelijk in de kliko gooien? Of in de Otto, zoals ze in het oosten zeggen. Geef je mening via een berichtje in de Slam app. Hier een berichtje van Mark. Hey Hilke, ik ben lekker op vakantie in Frankrijk. Ik luister lekker mee, want heerlijk zomers deze track. Ik krijg bijna zin om terug naar Nederland te gaan en weer festivals mee te pakken van deze track. D.O.D. heel veel vaker draaien. Casper die zegt, D.O.D. is een baas. Hebben we een keer live gezien op Tomorrowland. En altijd vaker draaien. Kevin die vindt het een beetje eentonig. Dit soort muziek hebben we al heel veel. Doe maar niet vaker. Liever iets totaal anders. Frank die zegt nog, ja, dit is top. Lekker veel energie, past bij Slam, vaker draaien. Lisanne die zegt, ja, dit is lekker. Vol gas richting huis, linkerbaan en deze track door de speakers. Willem vindt hem niet heel bijzonder. En nog een audioberichtje van Farshid binnengekregen via de Slam app.
2: Super nice, super nice. Ik wil hem vaker horen. Fijne dag nog.
1: Oké, Farshid, dankjewel. En succes in de taxi. Zijn weer een taxichauffeur, toch? In de Tesla. We gaan alle stemmen bij elkaar optellen. En dan gaan we kijken of die er positief doorheen is gekomen. De nieuwe track van Diodidus. Careful, wat is het geworden? Ja, met een mooie score. 63%. Dat betekent dat je Diodidus morgen weer hoort in de Slam Stembus. Oh.

0: Lost Frequencies.
1: Hilke Boersma.
0: Hij is aankomende weken aan de beurt tijdens de Slam Sunsets. Je hoort de Slam Sunsets iedere avond. En Lost Frequencies aankomende donderdag een uur lang te horen. S'avonds hier bij Slam in de mix. Nou, je zal het vast wel hebben meegekregen afgelopen weken. Steeds meer bosbranden. In Frankrijk, in Spanje en ja, het moest een keer gebeuren. Ook in Nederland, in Limburg, in natuurgebied de Rosmalen, is een zeer grote brand aan het woekeren. De brandweer is er druk mee bezig, heeft het nog niet helemaal onder controle. Er wordt flink geblust en ik spreek zo meteen even met brandweerman Nick. Hij heeft zelf nog in Spanje meegeholpen om de branden daar te blussen. Ik spreek hem even erover hoe dit kan gebeuren en wat je zelf kan doen als de brand in de buurt komt. Je hoort hem zo meteen hier op Slam. En hits onderweg van Hugel, Jamaican, Bam Bam en ook Rihanna komt eraan.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: het een tikje anders doet.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Half zeven, goedenavond. Het slijmweerbericht van Weer Online. Het blijft nog lang zonnig en droog vanavond. Het blijft ook lang warm. Morgen iets koeler. In het oosten een kans op een onweersbuitje. Dat is zo'n 30 tot 33 graden. Slijm verkeer krijg je van Flitsmeister 1 vertraging. Die staat op de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland. Naar 11 minuten. Het is 1 minuut over half 7. Tijd voor de hoogtepunten van het ANP. En hier is Michiel Vraassen-Storm.
2: Goedenavond. 3 legerhelikopters helpen mee met het blussen van een natuurbrand bij Venray in Noord-Limburg. Door de wind wordt de brand steeds groter. Bewoners van dorpen in de omgeving zijn gewaarschuwd met een NL-alert. Een man in Bergen-op-Zoom zit vast voor terrorisme. De politie kwam erachter dat hij zich wilde aansluiten bij de Afghaanse tak van terreurbeweging IS. Hij werd vorige week al opgepakt, maar justitie maakt dat nu pas bekend. En de Noorse Sigrid Hogset won vandaag de etappe in de Tour de France voor vrouwen en pakte de gele trui af van Lorena Wiebes. Puk Pietersen draagt morgen de bolletjestrui als nieuwe leider van het bergklassement. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
1: Hilke Boersma. En goedenavond, zometeen een house in de pauze. Throwback, Rihanna en Calvin Harris. We Found Love komt eraan na Hugel en Jamaican. Sven.

0: Rihanna en Calvin Harris en We Found Love hier bij Slam. Maandagavond, 9 minuten over 6:30. Je hebt het waarschijnlijk wel meegekregen de laatste tijd. Grote bosbranden in Frankrijk, in Spanje en sinds vandaag ook in Nederland. In Limburg, in natuurgebied de Rosmolen, is een zeer grote brand op dit moment bezig. Die brand is nog niet helemaal onder controle. Er wordt flink geblust. Er is een camping ontruimd. Er zijn drie helikopters van het leger. Die helikopters kunnen ieder zo'n 7600 liter water lozen. En er wordt hard gewerkt daar om de boel onder controle te krijgen. En ik heb brandweerman Nick Hofmans aan de telefoon. Nick, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Jij bent brandweerman in Nederland. En toch was je laatst in Spanje te vinden om daar te blussen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. We zijn 2 weken met een groep van brandweer Nederland in Spanje geweest.
0: En dat gebeurt niet zo vaak volgens mij, toch?
1: Nee, klopt. Dat is de tweede keer dat dit gebeurt.
0: Oké, en wat is nou de reden dat je nu werd opgeroepen om daarheen heen te gaan?
1: Eigenlijk weten ze in Spanje altijd de periode dat het drukste is met natuurbranden. En daarom weten ze al van tevoren dat ze daar extra mensen voor nodig hebben.
0: Ja, dus dit was ook van tevoren al bepaald dat jullie die kant op gaan?
1: Ja, klopt. Volgens mij ben ik 3 maanden geleden hebben we de oproep gekregen om of we naar Spanje konden.
0: Oké, maar dat is eigenlijk anders dan ik had verwacht. Want ik verwacht dan altijd van, oh, er ontstaat nu een grote bosbrand en het is paniek. Maar dit is eigenlijk al een beetje van tevoren ingecalculeerd.
1: Ja, je hebt 2 manieren. Wij zijn geprepositioneerd, dus dat is van tevoren. En zoals je vaak in bijvoorbeeld Spanje ziet, dan worden er ook nog krachten op dat moment opgeroepen. Bijvoorbeeld uit Frankrijk of Duitsland.
0: Ja, en hoe was dat, Nick, om die kant op te gaan?
1: Ja, dat was wel heel gaaf. Dat is heel anders dan dat wij hier gewend zijn in Nederland.
0: Ja.
1: Andere branden, ander landschap. En ook de mensen zijn enorm dankbaar dat wij daar aan het werk waren. En sowieso ook naar de brandweer.
0: Ja, dat was ook wel hard nodig daar, volgens mij. Ik heb het gevoel dat het wel erger wordt de laatste tijd. Maar dat kan je misschien iets beter inschatten.
1: Ja, dat klopt. De branden die wij daarmee hebben gemaakt, die zijn inderdaad heftiger. Je hebt het misschien wel gezien in Spanje, rondom Madrid en Valencia. Echt gigantische branden.
0: Ja.
1: Dus dat klopt wel.
0: Nu hebben we eigenlijk sinds vandaag die branden in het zuiden, in Limburg. Dat hebben we niet echt eerder zo meegemaakt, toch? Op deze schaal.
1: Nee, dat klopt. Een brand in Nederland die zien we niet vaak op deze schaal. We zien het wel vaker gebeuren.
0: Ja.
1: In week 18 hebben we, dus eind april, hebben we gigantisch veel branden gehad. En ook echt van grote omvang. Maar we zien het steeds vaker en groter, branden.
0: Heb je enig idee hoe dit kan gebeuren? Is dat echt de droogte die dan langer aanhoudt? Of is het de hoge temperaturen?
1: Ja, over de oorzaak weet ik eigenlijk niks. Maar je weet wel dat door droogte en hoge temperaturen en de zon.
0: Ja.
1: Droogte de vegetatie, dus de planten en de bomen en het gras, droogt harder uit. En daardoor ontsteekt het super makkelijk natuurlijk.
0: Ja, en ze zijn er druk mee bezig. Wat kunnen we zelf doen om dit een beetje te voorkomen? Want ik kan me voorstellen, zeker in Nederland. Kijk, in Spanje en Frankrijk heb je natuurlijk hele grote natuurgebieden. Hierbij komt het toch sneller bij de bewoonde wereld, toch?
1: Ja, dat klopt inderdaad. In Nederland zie je dat we veel recreëren en wonen rondom en in de natuur.
0: Ja.
1: Dus daarom is het extra belangrijk om waakzaam te zijn om te voorkomen dat je zelf een natuurbrand ontsteekt.
0: Ja, ik zie wel eens dan iemand roken en dan zijn peukje weggooien. Dat kan echt zo'n brand al veroorzaken volgens mij, toch?
1: Ja, dat is in deze tijd van het jaar is dat niet verstandig inderdaad.
0: Nee, moet je gewoon niet doen. Nee.
1: Nee, zou ik niet doen.
0: En stel, je hebt door dat er brand in de buurt is. Wat moet je doen dan, Nick? Jij als brandweerman, wat is het eerste wat je dan moet doen?
1: Nou, je moet in ieder geval zorgen dat je zelf in veiligheid bent. Vlucht. Ja. En waarschuw ook andere mensen die bij jou in de buurt zijn. En bel dan zo snel mogelijk 112. En geef de brandweer aan waar je precies bent en waar je de brand hebt gezien.
0: Ja. En als het bij jou in de buurt van je huis is, gewoon de ramen dicht. Moet je gelijk zelf weg ook? Of kun je daar gewoon even mee wachten nog?
1: Nou, het is het beste als je echt een natuurbrand in het bos bijvoorbeeld ontdekt. Om dan wel gewoon te vluchten naar de openbare weg.
0: Ja.
1: En dat is de meest veilige plek. En mocht je nou bijvoorbeeld last hebben van rook bij je huis. Ja, dan is vaak het advies van de brandweer om de ramen en deuren dicht te houden. En ventilatie uit te zetten. Maar dat is natuurlijk per brand verschillend.
0: Ja.
1: Dus het is gewoon heel belangrijk dat je het advies opvolgt wat je krijgt op dat moment.
0: Ja, en gewoon snel contact opnemen.
1: Ja, precies.
0: Goed, hey, je bent zelf net terug uit Spanje, Nick. Moet je nog helpen in Limburg of ben je lekker vrij?
1: Nee, voor nu niet. Okay. Het zou kunnen.
0: Ja, je weet het nooit zeker.
1: Ik zit zelf in Bilthoven bij de brandweer. En dan worden we wel eens in het buiten de provincie ingezet.
0: Okay.
1: Maar voor nu nog even niet.
0: Nou ja, ik hoop voor jou dat je vrije avond hebt. En ik hoop dat het in Limburg ook snel goed gaat komen. Nick, dank je wel voor je tijd.
1: Ik hoop het ook. Geen probleem, dank je wel.
0: Fijne avond, hè.
1: Ja, jij ook.
0: Een nieuwe Alesso komt eraan. Sasha Destiny. Na de nieuwe Bruno Mars. On My Soul.

even in je huis te houden. En afgelopen weekend, of het weekend daarvoor, was Tomorrowland. Toch altijd het festival waarop de DJ's de nieuwe muziek laten horen. Die zijn dan wekenlang, maandenlang in de studio bezig geweest. Hebben dan nieuwe tracks gemaakt. En dan is dat dan vaak het moment om die te laten horen. Want iedereen luistert mee. De sets die komen online op YouTube. Zo ook Dimitri Vegas van het duo Dimitri Vegas en Like Mike. Maar hij maakt ook wel eens wat solo. Hij heeft een oude throwback in een nieuw jasje gegoten. Die deze track horen op de mainstage van Tomorrowland. En deze week is het de Slammix Marathon Track of the Week. Je hoort hem deze week extra vaak. Alvast even op maandag. Wat voorpret voor de vrijdag. Waarom ook niet. Deze week de Slammix Marathon Track of the Week. De nieuwe Dimitri Vegas. Dit is Turn the Tide.

Dua Lipa en Illusion hier bij Slam. Zometeen voor het eerst de vakantielandquiz. Je krijgt een quiz helemaal op maat gemaakt voor jouw favoriete vakantieland. Ik heb vandaag Sandy. Ze krijgt zometeen een quiz over het land waar dit liedje vandaan komt. Welk land is dit ook alweer?

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste huis.

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De natuurbrand in het noorden van Limburg lijkt maar groter en groter te worden. Dat komt vooral door de wind. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen en er zijn ook tientallen brandweerwagens bezig. Mensen in dorpen ten noordoosten van Venray kunnen last krijgen van de rook. Ze zijn daarom gewaarschuwd met een NL-alert. Boeren in Zeeland zijn op de vingers getikt. Vanwege de lange droogte mogen ze sinds kort geen water oppompen uit sloten, kreken en vijvers. Maar lang niet alle boeren houden zich eraan, meldt Omroep Zeeland. Het waterschap heeft een stevig gesprek met ze gevoerd. Of er boetes zijn uitgedeeld, is niet bekend. Het leger in Roemenië heeft de loop van de Donau veranderd door rotsen op te blazen. 2 kerncentrales worden normaal gekoeld met water uit de Donau, maar die staat zo laag dat het voor eentje niet meer kon. Die is stilgelegd. Met de ingreep moet voorkomen worden dat de andere kerncentrale ook dicht moet, en het lijkt te werken. En Lorena Wiebes is de gele trui kwijt in de Tour de France voor vrouwen. De Noorse Sigrid Hauxet won voor het eerst in haar carrière een etappe en start morgen in het geel. De bolletjestrui is wel voor de Nederlandse, namelijk Puk Pietersen. Ze was vandaag op 2 beklimmingen als eerste boven en op een andere berg was ze 2e. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En dit was het nieuws op Slam.
7: Michiel, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte. Het is 7:03. Slam in verkeersupdate van Flitsmeister. 1 vertraging. Die staat op de A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en de grens bij Duitsland. Daar 11 minuten.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur.
11: Hoi Hielke.
5: Slam. Hielke Boersma.
7: Ja, goedenavond. Zometeen voor het eerst de vakantielandquiz. Elke Pitbull komt eraan na de nummer 1 uit de Slam Party. Jonas Blue, dit is Edge of Desire.

neem Slam met je mee deze zomer. Luister je overal. Via DAB+, Smart Speaker en de Slam.

0: vakantieland. Geef het door via de Slam app. Dan krijg je een op maat gemaakte quiz. En daarmee kun je de Slam Bucket Hat winnen. En Sandy, die zie jij wel zitten, toch? Die Slam Bucket Hat.
1: Ja, zeker.
0: Is lekker, lekker in het zonnetje. Heerlijk. Dan bescherm je koppie. En wat is jouw favoriete vakantieland?
1: Mijn favoriete vakantieland is Turkije.
0: Turkije? En waarom Turkije, Sandy?
1: De mensen daar zijn eigenlijk heel gastvrij. En ja, het is echt altijd mooi weer.
0: En waar ga je meestal heen in Turkije?
1: Naar Bodrum.
0: Bodrum, oké, dan heb ik al een beetje een beeld. En is dat met hele grote zwembaden en grote buffetten en zo?
1: Ja, heerlijk.
0: All inclusive, denk ik, hè?
1: Heerlijk, ja, klopt. Ja.
0: Dat is ook af en toe lekker, hè? Dat je gewoon nergens druk over hoeft te maken. En alles gewoon gebeurt en zo. En nou, heerlijk toch? Echt vakantie.
1: Ja, ja.
0: Hey, maar krijg je wel een beetje wat mee van de cultuur daar en de topografie en de taal en het nieuws en zo?
1: Ja, een klein beetje wel, ja.
0: Een klein beetje, oké. Hey Sandy, ik heb 5 vragen voor je. Als je 3 van de 5 goed hebt, dan win je de Slam Bucket Hat. Kun je helemaal de blitz maken, ook in Turkije. Maar dan moet je dus wel 3 goed hebben. De categorieën zijn dus muziek, taal, eten en drinken, nieuws en topografie. Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Gaan we eerst naar vraag 1 en daar hoort dit fragmentje bij. We hoorden Simarik, maar wie is de artiest van deze track? Is dat A. Tarkan of B. Mustafa Sandal?
1: Ja, dat is A. Tarkan.
0: Ja, die moest je ook wel goed hebben. Heel goed, ja. Sandy. 1 van de 5 heb je goed. Gaan we naar vraag 2. Wat betekent merhaba in het Turks? Is dat A. hallo of B. tot ziens?
1: A. hallo.
0: Hartstikke goed. Jij zegt het vaak daar, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Dit is een open vraag. Ja, we gaan het je niet te makkelijk maken. We gaan het nu even wat moeilijker maken. In de categorie eten en drinken. Welk zoet dessert wordt gemaakt van flinterdun deeg, noten en honing of suikersiroop?
1: Baklava.
0: Je hebt er al 3 goed. Goed gedaan. We gaan die andere 2 voor de vorm nog even doen. Dan gaan we even kijken hoe goed je Turkije echt kent, Sandy. Ging het afgelopen jaar meer of minder Nederlanders naar Turkije op vakantie in vergelijking met het jaar ervoor?
1: Ik denk meer.
0: Jij denkt meer. Waarom denk je dat?
1: Weet ik eigenlijk niet. Ik denk, ja, Turkije wordt toch wel weer vaker bezocht, denk ik. Weer als Spanje of Frankrijk of Italië.
0: En je merkt al, wat is het druk bij het zwembad.
1: Ja, klopt.
0: Sandy, het klopt. Meer is het inderdaad 1,1% meer dan het jaar ervoor. Gaan we nog even de laatste vraag doen. Wat is de hoofdstad van Turkije? De open vraag.
1: Ja.
0: Ik moet het nu van je horen.
1: Ankara,
0: dat is ook helemaal goed, Sandy. Je hebt het goed gedaan. Je hebt gewoon 5 vragen goed.
1: Lekker hoor.
0: Een hoop mensen zouden Istanbul zeggen, maar het is inderdaad Ankara. Gefeliciteerd, Sandy. Je wint de Slam Bucket Hat.
1: Ah, super, dankjewel.
0: Wanneer ga je weer naar Turkije?
1: Nou, we zijn weer terug.
0: Oh, oké. Had je hem eigenlijk ervoor moeten hebben.
1: Ja.
0: Volgend jaar dan maar.
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel voor meedoen, Sandy.
1: Ja. Vond het ook hartstikke fijn. Dankjewel, hè.
0: Fijne avond. Doei.

Hard and the Middle hier bij Slam. En Sandy gewoon 5 van de 5 goed. Dat heeft ze fantastisch gedaan. En wil jij morgen meedoen aan de Vakantieland Quiz? En dan mag je dus zelf je favoriete vakantieland insturen. En krijg je dan een op maat gemaakte quiz. Je kan je nu even aanmelden vast. Stuur even jouw favoriete vakantieland. Of het land waar je net bent geweest. Via een berichtje in de Slam app. Morgen kun je dan meedoen aan een nieuwe Vakantieland Quiz. Dit is nieuwe muziek. David Guetta en Third Party. Human bij Slam.

0: Lady Gaga en Abracadabra hier bij Slam. Nog een half uurtje, dan gaan we weer los met de Slam Sunset. De lekkerste DJ's voor tijdens de zonsondergang. En zo meteen hier de nieuwe van Bibi Rexha. Sad Girls komt eraan en ook Christina Aguilera.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar €7,99. Lidl, je verdient het.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
12: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
13: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Alle dames, vliegersvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
18: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
19: Simyo.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1+1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
0: Hey, goedenavond, het Slam weerbericht van Weer Online. Vanavond is het droog en nog heel lang zonnig en warm. In het oosten en het zuidoosten neemt de bewolking toe. Hier en daar kans op een onweersbuitje. Morgen opnieuw warm en zonnig. Dat is zo'n 28 tot 33 graden. Slim verkeer krijg je van Flitsmeister. 1 korte vertraging. Die staat op de A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en de grens met Duitsland. Daar 11 minuten. Flitsers gemeld op de A2 richting Amsterdam. Tussen bij Breukelen bij 48,4. A7 richting Groningen bij Leek. 181.9 en de A9 richting Haarlem bij Heemskerk. Daarbij 56.7. Het is 8:03. Tijd voor de hoogtepunten van het ANP. Hier is Michiel van Azenstorm.
3: Goedenavond. 3 legerhelikopters helpen mee met het blussen van een natuurbrand bij Venray in Noord-Limburg. Door de wind wordt de brand steeds groter. Bewoners van dorpen in de omgeving zijn gewaarschuwd met een NL-alert. Een man in Bergen-op-Zoom zit vast voor terrorisme. De politie kwam erachter dat hij zich wilde aansluiten bij de Afghaanse tak van terreurbeweging IS. Hij werd vorige week al opgepakt, maar justitie maakt dat nu pas bekend. En de Noorse Sigrid Hogset won vandaag de etappe in de Tour de France voor vrouwen en pakte de gele trui af van Lorena Wiebes. Puk Pietersen draagt morgen de bolletjestrui als nieuwe leider van het bergklassement. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Hey, goedenavond, zometeen de nieuwe Clooney. One Question komt eraan, Kygo en nu Bibi Rexha en Sad Girls.

Christina Aguilera en Genie in a Bottle hier bij Slam. Hey, inmiddels hebben we de kater die we hebben overgehouden aan het WK wel een beetje verwerkt, toch? We hadden als oranje zijnde natuurlijk veel, veel verder moeten komen. Verliezen tegen Marokko, dat is eigenlijk toch niet wat had mogen gebeuren, toch? Weet je wel, met zo'n goede ploeg, met zulke grote talenten. Koeman, die is inmiddels afgetreden. We zijn het met z'n allen wel erover eens. Wat hij deed was niet helemaal de goede strategie. En nu is het voornamelijk vooruitkijken natuurlijk. Hè. Het EK staat natuurlijk over 2 jaar op de planning. En wie moet het dan gaan doen? Wie wordt de coach? En vanochtend opeens een nieuwsbericht waar mijn hart wel even sneller van ging kloppen. Louis van Gaal zei dat hij open staat voor het bondscoachschap. Hij zegt, ik wil de KNVB altijd helpen zoals ik dat ook bij Ajax wilde doen. Dat heeft hij natuurlijk ook al eerder gedaan. Het is al eerder voorgekomen dat we niemand beters konden vinden. En dat Van Gaal zei, ach, weet je wat, dan doe ik het gewoon nog een keer. En ja, wel met succes. Als iemand het kan, dan is het Van Gaal natuurlijk. Dus ja, ik zou het misschien ergens wel een goed idee vinden. Aan de andere kant, de man is 74. Het is ook ergens wel een beetje treurig dat we dan niks beters kunnen vinden. Weet je, met alle respect voor Van Gaal. Maar is hij dan echt de enige die het kan doen? Ik denk wel. Weet je wel, Louis van Gaal heeft al eerder zijn pensioen aangekondigd. Ik denk niet dat Louis van Gaal echt kan stoppen met werken. Die man is echt gemaakt voor het voetbal. Ik denk, ja, ik hoop dat het nog heel lang duurt natuurlijk. Maar ik denk dat hij ooit gewoon sterft in een duckout. Weet je wel, die zie ik niet snel achter de geraniums zitten. We blijven het volgen hier bij Slam. Zometeen hier de drie mannen die niet voor hun eigen thuisland konden juichen. Blijft toch een grote open wond voor Italië. Want Italië deed niet mee op het WK. Gelukkig zijn ze beter in muziek maken. De drie Italianen van Medusa hoor je zo meteen. En dit is Clooney.

Kygo en Khalid. En Save My Love hier bij Slam. Het blijft nog lang warm vanavond. Maak je klaar voor een plaknacht. Ik heb ooit de tip gekregen om overdag je hoofdkussen in de vriezer te leggen. Weet je wel, gewoon het kussen waar je normaal gesproken op slaapt, 's avonds. Dus dan haal je die net voordat je gaat slapen weer uit de vriezer. En dan maakt het eigenlijk niet uit hoe warm je slaapkamer is. Als je dan een koel hoofd hebt, dan krijg je ook vanzelf een koel lichaam. En dan val je snel in slaap. Mocht je voorlopig nog niet gaan slapen, en dat zou ik je eigenlijk aanraden, check dan zeker de Slam Sunset. Je hoort in de zomer hier de beste DJ's in de mix tijdens de zonsondergang. We hebben morgen Odin en Wetso en BLR. Woensdag Rules en Levi M. En op donderdag, ja, ik kan niet anders zeggen, twee kanonnen. Axwell, een van de drie van Swedish House Mafia. En Lost Frequency staat er dan bij. Je hoort de Slam Sunsets iedere avond vanaf 8 uur. En zometeen, ja, nog 10 minuutjes, dan staat er weer een nieuwe set klaar. Hoor je Ilke Klein in de mix. En vanaf 9, Jotto. Dus straks vanaf 8 uur eerst Ilke Klein tijdens de Slam Sunsets.

0: Adele en Topic en I Adore You hier bij Slam. Zometeen een nieuwe Slam Sunset. De zon gaat omlaag en je volume omhoog. En zometeen hier een uur lang in de mix. Ilke Klein.
1: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn zorgen over 20.000 asielkinderen in opvangcentra die straks maandenlang geen gezondheidszorg krijgen, meldt NRC. Vanaf oktober ligt de zorg niet meer in handen van jeugdartsen van de GGD. Opvangorganisatie COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat begint pas volgend jaar zomer. Het blussen van de grote natuurbrand bij Venray in Noord-Limburg duurt nog tot zeker diep in de nacht. Het vuur is lastig onder controle te krijgen. Een vijfde van het natuurgebied is al verbrand. Drie legerhelikopters helpen mee met blussen. Vanwege de brandrijder tussen Venray en Nijmegen de hele avond geen treinen. Amerika is in de ban van een grote diarree-uitbraak. En daar zijn nu voor het eerst doden bij gevallen. Twee mensen die besmet raakten met een darmparasiet zijn overleden. Ze waren door andere gezondheidsproblemen al verzwakt. De uitbraak in tientallen Amerikaanse staten zou te maken hebben met besmette ijsbergsla. En EU-ambassadeurs hebben vandaag met elkaar gesproken over de situatie in Ceuta, het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit. Tienduizenden migranten braken daar vorige week door de hekken in de hoop op een beter leven. Europa wil vooral zeker weten dat de meeste mensen weer zijn teruggekeerd. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En dit was het nieuws op Slam.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Lunchen doe je lekkerder met House in de pauze. Alle genres in één mix. Elke dag vanaf 12 uur. Dit is
9: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
10: Bij Robert Knops, Vijver en Aquarium vis je niet achter het net. Profiteer nu van de seizoensopruiming met 30% korting op alle vijverplanten en 50% korting op alle vijvervissen. Robert Knops in Geleen. Beleef de onderwaterwereld. Kijk op robertknops.nl.
9: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
11: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: The sun goes down, the vibe goes up.
4: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Dit is Slam Sunset.
13: Ik zat al heel de dag te wachten, maar ze komen nu pas.
4: Slam. Anul Hendricks.
0: Ja, ze komen nu pas, op het moment dat de zon gaat zakken. En tot het moment dat hij helemaal verdwenen is, hoor jij de lekkerste DJ-sets aan het einde van iedere lekkere zomerdag. Al vond ik vandaag wel een beetje too much. Ben ik de enige? Nee, hè? 35 graden, daar zijn we niet voor gemaakt. Speciaal voor de gelegenheid om te vieren dat we vandaag hebben overleefd. heb ik een gedicht meegenomen. Dit is het best beoordeelde gedicht over de zomer op 1001gedichten.nl. Zomer, de beste tijd van het jaar. Na een heel jaar leren, eindelijk klaar. Geen zorgen meer, gewoon lekker genieten van het weer. 7 weken rust, je kan genieten van de kust. Zwemmen in het zwembad of winkelen in een leuke stad. Op vakantie naar het buitenland, naar de bergen of naar het strand. Met het vliegtuig, de auto, bus of trein. Gewoon lekker even samen zijn. Wauw. Is dit het best beoordeelde gedicht over de zomer? We hebben werk aan de winkel in dit land. Qua muziek zitten we gelukkig wel goed. De Nederlandse Holt met zijn remix van Nothing But Thieves. Welcome to the DCC.

0: Zijn naam is Klein. Maar zijn beats zijn huge! Ilke Klein hier aan het knallen met zijn Slam Sunset. Van het moment toen de zon ging zakken, totdat hij helemaal weg is. De beste DJ sets, straks Yoddo. En nu Ilke Klein.
1: Ja, mooi man. Ik hou er echt van.

paar mensen in de app die wel verwachten dat we de beuker in gooiden vanavond. Maar ik moet zeggen, na een maandag, überhaupt een maandag en 35 graden, dan is dit wel het perfecte geluid als je het mij vraagt. Ilke Klein aan het knallen hier. Het zijn Slam Sunset tot 9 uur. Het beste verhaal van de zomer is er nu al. Een piloot in Indonesië is opgepakt nadat hij 70.000 ecstasypillen mee wilde smokkelen. Toen de politie me aanhield, bleek ook nog uit een urinetest dat hij meth en cocaïne had gebruikt, maar dus wel een passagiervliegtuig heeft laten landen. Wauw! Oké, maar dan zou ik wel klappen bij de landing. Dat doe ik voor het eerst, hè, maar dan maak ik ook een uitzondering. Zo zijn we dan ook weer. Slam Sunset, tot de zon weg is. Ilke Klein, die is er zeker nog tot 9. Gooi hem er maar in, Ilke, go!

0: Het zou je verbazen wat er allemaal binnenrolt in de Slam App. Het zijn complimenten over de set van Ilk Klein natuurlijk. Het zijn foto's van barbecues. Het zijn soms bikinis. Maar het zijn ook horrorverhalen uit de vakantie. En dan niet gewoon een gore kamer of zo. Of een gevalletje chlamydia. Nee, het kan nog vele malen erger, bewijst Bas. Bas, jongen, wat is jou gebeurd? En een vriend van je?
1: Een vriend van mij die had zoveel vodka Red Bull gedronken, dat hij gewoon begon te trillen en dat hij helemaal aan het infuus moest.
2: Jezus.
0: Nou, dat haalt je inderdaad wel even uit de vibe. Jeetje man, hoe is het afgelopen?
1: Hij heeft even een nachtje aan het infuus gelegen en toen mocht hij er nou weer verder.
0: We hebben een Red Bulletje erin, toen ging het alweer.
1: Hij heeft een Red Bulletje gegeven en hoppatee, verder gaan.
0: Hey. Jezus, waar was dit?
1: Gerso,
0: ja, ik had het niet anders verwacht. Nou jongen, ik hoop dat de vakantie er toch nog een beetje bovenop weet te komen. Jullie ook trouwens. En toch een hele fijne tijd daar nog.
1: Komt goed.
0: Oké, mooie vakantie daar op Gerso.
1: Hoi.
0: En wij zijn er met de Slam Sunsets. Ik zei je toch, crazy dingen die we binnenkrijgen de hele zomer.

0: Slam deze zomervakantie mee in de auto. Download de app en luister in heel de wereld via Android Auto en Apple CarPlay.
1: Boost your summer.
0: Slam.

Oké. Een popular opinion misschien, maar die IKEA-rave die dit weekend in Gent, België is gehouden, vond ik niet zo vet eruit zien. Heb jij dat ook gezien? De filmpjes gaan rond, ook viraal. De IKEA-rave die dus echt in de winkel gehouden werd. Ik dacht, een magazijn is wel cool, maar echt gewoon tussen de spullen met de winkelverlichting aan. Dan ben ik liever hier, bij Slam, met de sunset.

0: wil je niet storen tijdens je trip, maar er komt nog een gratis vakantie aan voor je hoofd. We gaan verder met Joddo zometeen. En dit was Ilke Klein.
1: De hele zomer lang. Elke zonsondergang.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: De Slam Mix Marathon. 24 uur lang. De beste DJ-sets. Iedere vrijdag vanaf 6 uur 's ochtends. Dit is
3: Slam. Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Op zeker twee plekken hebben stukken duin in brand gestaan. In Overveen in Noord-Holland werd voor de zekerheid een deel van een camping ontruimd. Ook op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee was een duinbrand. Allebei de branden zijn onder controle. Dat geldt nog niet voor de grote natuurbrand bij Venraai in Noord-Limburg. Door de lange droogte gaat het steeds slechter met de dijken op Terschelling. Het Friese waterschap vraagt zich af of ze nog wel stevig genoeg zijn. En daarom worden de zeedijken volgens de NOS extra gecontroleerd op scheuren. Die kunnen door de droogte groter worden. Ook mogen schapen er voorlopig niet meer op grazen. 20.000 asielkinderen dreigen volgens NRC straks maandenlang geen medische zorg te krijgen. Jeugdartsen van de GGD stoppen daar in oktober mee. Het COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat gaat pas aan de slag in juni volgend jaar. Het COA gaat nu vragen of het wat eerder kan. En een man uit Wales is veroordeeld omdat hij het lichaam van zijn overleden moeder had verstopt. Hij bewaarde het in zijn vriezer tot hij er bijna 3 jaar werd betrapt. De man heeft de dood van zijn bejaarde moeder niet gemeld om te kunnen blijven profiteren van haar uitkeringen. Hij krijgt ruim 2 jaar cel. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En dit was het nieuws op Slam.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaas te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
1: The sun goes down. The vibe goes up. De hele zomer lang. Elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets. Dit is Slam Sunsets. Anul Hendricks.
0: Laatst vertelde ik je hier op Slam dat ik een playlist heb met mijn vriendengroep. De after van de after van de after. Voor als we helemaal cookie op het balkon liggen in een comfortabele hoodie en geen zinnig woord meer kunnen uitkramen. Dan gaat al deze muziek aan uit de set van Joddo. Tot 10 uur, zijn sunset.

bijzenden. Gewoon infrarood uit nu. Je oren bijbruinen met de Slam Sunsets. En Yoddo draait Real Love van Henry. Door de droogte in Nederland wordt het water steeds zouter. Heb je dat meegekregen? Dat komt omdat er minder zoet water vanuit de rivieren binnen kan komen, waardoor zout zeewater dus makkelijk het land intrekt. Vooral rond de Nieuwe Maas, Oude Maas, Lek, Hollandse IJssel merken we daar de gevolgen van. Zout water kan problemen geven aan landbouw, natuur en bedrijven die gewoon lekker zoet water uit de kraan nodig hebben. Waterbeheerders nemen nu maatregelen om extra zoet water richting het westen van Nederland te krijgen. Die hebben het vooral nodig. Wauw, we waren altijd een zoet waterland, maar nu zijn we een soort bouillon aan het worden. Ja. De Slam Sunsets. Yoddo is er tot 10 uur.

0: Hey Lex.
1: Hi, voor jou, man.
0: Hey, thanks voor je leuke appie.
1: Ja, geen dank. Ik was vandaag onderweg naar huis aan het rijden en ik had slam opgezet. Ik denk, ik ga wat anders doen. Ja, het was hier zo goed. Ik denk, hier ga ik blijven. Zeker weten. Ik denk, ga je die ook supporten door een bericht te sturen?
0: Wat een gek, man. Dus. En wat luister je normaal?
1: Qua radio bedoel je?
0: Ja, wat had je eerst aan?
1: Q-Music.
0: Ja, allemaal soft, hè?
1: Ja, dat was allemaal hetzelfde en saai. En nou, bij jullie was zo variërend dat ik dacht van ja, dat hier ga ik blijven.
0: Nou, en we doen dit nog de hele zomermaat. De Slam Sunset tussen 8 en 10. En luister ook de hele dag naar Slam. Het zou je verbazen wat er allemaal voorbij komt hier.
1: Ja, super. Dankjewel, man.
0: Fijne avond. En tot morgen weer, want dat doe ik de ochtendshow.
1: Werk zo.

Anoubaien en Jodo. Mocht je nieuw zijn bij Slam, in de zomer tussen 8 en 10 avonds op het moment dat de zon gaat zakken, draaien wij de lekkerste DJ-sets. En dat doen we dan precies tot het moment dat de zon eronder is. Dan trekken we als het ware gewoon zo de stekker uit de zender. Nee, dat is niet waar. Maar dan schakelen we gewoon weer over op je oude vertrouwde Slam hits back-to-back. Maar het moment dat de zon zakt, dat mag best wel even gevierd worden. Elke zonsondergang verdient een soundtrack. En na zo'n bloedhete maandag als vandaag zijn die relaxte beats van Ilke Klein en Jodo echt perfect. En Jodo is er nog tot 10 uur, jawel. Hij draait Joris Voorn zo. En eerst, Us 2, Bamako.

Iedere dag heeft een einde. Wij maken daar een hoogtepunt van. Beter kan niet met de Slam Sunsets. Dit is geweldige muziek, man. Joddo is aan het draaien, terwijl de zon zijn laagste punt lijkt te bereiken. De finale minuten dus van de Slam Sunsets voor vandaag. Ja, de zon doet een stapje terug. Wij doen er nog een tandje bij met Joris Voornzo. En nu AFFKT Rewind. Wat een tune!

0: van Jotto. Later deze week nog Axwell en ook Lost Frequencies in de line-up. Morgen dan doe ik hem ook weer met je. Echt leuk. Odin, Fatso en BLR. Dat wordt ook een mega set morgen. Tussen 8 en 10 zijn we er gewoon weer met de Slam Sunsets. Anul Oud, ik spreek je graag morgen vroeg weer in een nieuwe Slam Ochtendshow. Ja, ik ga gauw naar bed toe en dan spreek ik je graag morgen weer vanaf 7. Ciao!
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang. Slam Sunsets.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Deze week wordt er extra veel geflitst tijdens de Flitsmarathon. Met Flitsmeister ga je goed voorbereid op weg. De app start automatisch op en je krijgt alle waarschuwingen op je telefoon en via Apple CarPlay of Android Auto. Flitsmeister.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja, goed.
7: Dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Luister vrijdag naar de Slam Mix Marathon en maak kans op een Flitsmeister dot.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
10: Wee!
9: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
15: Oh, weer een muis.
14: En samen spelen.
15: Kom maar. Ja. Au.
14: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
19: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Via je smartphone. smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog niet onder controle, maar de blushelikopters van Defensie houden het voor gezien. Het is zo donker geworden dat militairen niet goed kunnen zien waar ze het water moeten loslaten. Vanwege de brand bij Venray is een camping ontruimd en zijn bewoners van 4 huizen geëvacueerd. In Assen zijn afgelopen week in 2 straten 5 explosies geweest en de politie heeft daar nu beelden van gedeeld. Op alle foto's is een verdachte te zien. Het lijkt erop dat de explosies met elkaar te maken hebben. De 2 huizen die doelwit waren worden extra beveiligd en de politie houdt extra toezicht. De taak zit erop voor de Nederlandse dierenhulporganisatie die naar het bosbrandgebied bij Madrid was gereisd. Daar hebben medewerkers zoveel mogelijk herten, vogels en andere dieren geholpen die door de branden werden getroffen. Er is vooral gezorgd voor voedsel. Het Nederlandse hulpteam gaat morgen weer naar huis. En Deense vrouwen moeten voortaan ook het leger in. Vandaag is in Denemarken de nieuwe dienstplicht ingegaan en daar worden dus ook vrouwen voor opgeroepen. Ook is de dienstplicht langer. Die duurt nu 11 maanden in plaats van 4. De maatregel heeft onder andere te maken met de dreiging vanuit Rusland. Het weer van Weer Online. Vanavond in Limburg kans op onweer met windstoten. Later vannacht kan het op meer plekken onweren. Morgen een mix van wolken en zon. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En dit was het nieuws op Slam.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: op Doneer.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kom zondag 2 augustus naar Bataviastad en geniet van een optreden van K3.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
13: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
14: Omdat ik samen verder wil.
15: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
20: Müller Milk, the moo you can't resist.
21: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
22: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
23: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
24: Oh my god.
23: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.

0: toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het noorden van Limburg breidt zich niet echt meer uit, zegt de veiligheidsregio. Dat komt onder meer doordat de wind is gaan liggen. Wel wordt benadrukt dat de brand nog niet onder controle is. In de nabijgelegen Venray zou morgenavond een vuurwerkshow worden gehouden. Die gaat vanwege de droogte niet meer door. Ook in de duinen van Overveen in Noord-Holland en Goederede in Zuid-Holland waren vandaag natuurbranden, maar die zijn inmiddels geblust. In Overveen moest de camping voor een deel worden ontruimd, maar die mensen mochten eerder op de avond alweer terug. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt de Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als dat Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. En morgen staat in de Tour de France voor vrouwen een tijdrit gepland en er zal worden gecontroleerd op een bijzondere vorm van doping. Een controleur van de wielerbond checkt of de wielrensters niet stiekem met een opgevulde BH fietsen, melden verschillende media. Wielrensters met grotere borsten zouden aerodynamischer zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Morgen veel zon en 28 tot 33 graden. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En dit was het nieuws op Slam.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: Alle dames vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
7: Deze week wordt er extra veel geflitst tijdens de Flitsmarathon. Met Flitsmeister ga je goed voorbereid op weg. De app start automatisch op en je krijgt alle waarschuwingen op je telefoon en via Apple CarPlay of Android Auto. Flitsmeister. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Luister vrijdag naar de Slam Mix Marathon. En maak kans op een Flitsmeister dot.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand bij het Limburgse Oostrum is nog steeds niet onder controle. Honderden brandweerlieden blijven nog de hele nacht blussen. Mensen die op een camping in de buurt zaten, kunnen daar vannacht niet slapen. Zij mochten vanavond wel even terug om wat belangrijke spullen op te halen. Er rijden vannacht geen intercities tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Dat komt doordat er aan het eind van de middag een bovenleidingstuk is gegaan en die wordt nu gerepareerd. Treinreizigers moeten overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Om 5:00 vannacht rijden de treinen weer normaal. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6.000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. En Louis van Gaal is misschien toch bereid om weer bondscoach van het Nederlands elftal te worden, als er een beroep op hem wordt gedaan. Dat zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zegt hij. Verder heeft Van Gaal er vertrouwen in dat Nederland nog eens Europees of wereldkampioen kan worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Overdag veel zon en 28 tot 33 graden. Later is er in het oosten van het land kans op onweer. En dit was het nieuws op Slam.

0: app. In de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het Limburgse Oostrum zal niet voor de ochtend onder controle zijn. Ook rijden er tot zeker 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De veiligheidsregio zegt verder dat het NL-alert om uit de rook te blijven van vanmiddag nog steeds van kracht is. In de tuin van een woning in het Rotterdamse stadsdeel Feyenoord is een explosief gevonden. De EOD heeft het weggehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was eigenlijk naar het huis toegegaan omdat er iemand met een vuurwapen zou wonen, maar dat bleek niet zo te zijn. De Franse topkok Jean Imbert is gearresteerd. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld, melden Franse media. Imbert wordt al langer beschuldigd van losse handjes. Ze zegt de voormalige Miss Frankrijk dat hij haar neus heeft gebroken bij de opnames van een tv-programma in 2013. Imbert zelf ontkent. En 7 op de 10 Nederlanders zijn positief over boeren, heeft Hart van Nederland onderzocht. Ze worden gewaardeerd voor het verbouwen van voedsel en hun harde werk. Wel heeft ongeveer de helft van de mensen kritiek op hoe ze actie voeren. Vooral het blokkeren van snelwegen kan op weinig sympathie rekenen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land is er kans op onweer. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het NL-alert dat afgelopen middag is gestuurd om uit de buurt van de bosbrand in het Limburgse Oostrum te blijven, blijft ook vannacht nog van kracht. Het duurt nog zeker tot in de ochtend voordat de brand geblust is. Ook kunnen er tot tenminste 9 uur 's ochtends geen treinen rijden tussen Boksmeer en Venray. Door de langdurige droogte gaat het steeds slechter met de dijken op Terschelling. Het Friese waterschap vraagt zich af of ze nog wel stevig genoeg zijn. Daarom worden de zeedijken volgens de NOS extra gecontroleerd op scheuren. Die kunnen door de droogte groter worden en ook mogen schapen er voorlopig niet meer op grazen. 25 Amerikaanse staten zijn naar de rechter gestapt vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Die voerde hij vorige maand in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Eerdere rechtszaken van staten en bedrijven om importheffingen van tafel te krijgen waren succesvol. En als het er echt op aankomt, staat Louis van Gaal er toch voor open om bondscoach van Oranje te worden, zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zoals ik het ook bij Ajax wilde doen, zegt hij. Na het WK stopte Ronald Koeman als bondscoach. Er is nog geen opvolger gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land kans op onweer. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En dit was het nieuws op Slam.